0: Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: never fly.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Yo, hit that.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de eerstvolgende plaat is van Willem. Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juli 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En natuurlijk een van de grote drie van de Nederlandse cabaret. Want na de Tweede Wereldoorlog wordt hij beschouwd. En dat doet die plek deelt hij met Toon Hermans en Wim Kan. En hij werd geboren in Utrecht als zoon van kruidenier Gerrit Sonneveld en Gertruide van den Berg. Het gezin woonde boven de winkel in de Jan Pieterszoon Koenstraat 94. In 1922 verloor hij op zeer jonge leeftijd zijn moeder. En na schooltijd, waarin hij steeds de kriebels uithing, had hij een aantal weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroepvereniging de Keep Smiling Singers. Waarna hij in 1934 met Fons Goossens een duo vormde en optrad bij jubilerende verenigingen en instellingen. En later dat jaar ontmoette hij Huub Jansen, met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westermarkt en later op de Prinsengracht. En in datzelfde jaar werd hij secretaris-administrateur bij Louis Davids, waar hij tevens kleine rollen mocht spelen en chansons kon zingen. En in diezelfde tijd trad hij op in zijn eigen gezelschap De Rare Kiek, waar zijn vriend Huub aan meewerkte. En Sonneveld zong in Frankrijk van 1937 in cabarets van Susie Solidor en Agnes Capri. En de rest is geschiedenis, hè? We kennen hem allemaal. Wim Sonneveld. En u hoort hem nu met twee stukjes muziek. Eerste aan de Amsterdamse grachten. En ook nog dat wij verschillen van elkaar. Ik zou zeggen,

30 jaar, die afstand zal ons blijven scheiden. Je zegt je vindt dat geen bezwaar, maar kijk eens naar mijn grijzend haar, dat kan toch nergens meer toe leiden. Je denkt ik ben de eerste man, van wie je werkelijk houden kan, dat staat op je gezicht te lezen. Ik weet wel wat je me ziet, maar lieve kind vergis je niet, je vader wil ik echt niet wezen. Want heus dat lijkt toch nergens na, een kind.

En dat al van de eerste dag. Ik zou je heus wel willen zeggen dat ik ontzettend van je hou. En ook wel met je trouwen wou. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, want heus, dat lijkt toch nergens na. Een kind

0: En ze had een wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Ze had een wipneus en een kersenmond. En wangen als twee appeltjes rond.

0: Nooit vergeet ik deze dag. Haar stem was als een lentelach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Met haar wipneus

Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond. Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Ons huisje op de hei, er kwamen op een dag in mei.

0: 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond.
1: Muziek van het orkest zonder naam met wipneus en kersenmond. Ik word altijd heel vrolijk als ik deze plaat hoor. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Ja, afgelopen dagen hadden we weer een behoorlijke hittegolf. Was weer behoorlijk afzien. Ik denk voor u ook al die warmte. En je wordt er niet vrolijk van. Het is of te koud, of te warm, of het regent in Nederland. Ja, goed is het nooit, hè. Maar gelukkig, in Zandvoort is altijd wel een klein windje te vinden. In ieder geval aan het strand, dus dan komt het allemaal weer goed. CFM Zandvoort, de volgende artiest is Ben Kramer. Geboren als Bernardus, roepnaam Ben Kramer. Hij is geboren in Amsterdam op 17 februari 1947. Is een Nederlandse zanger, acteur en musicalacteur. En eigenlijk is zijn achternaam Kramer met een K. Maar hij schrijft het met een C, omdat dat internationaal praktischer zou zijn. Nou, ik heb hem een paar keer mee mogen maken. Ik vind het als persoon een hele onvriendelijke botte man. Maar muziek, dat kon hij zeker maken. Hij begon als zanger bij de Sparklings. En zijn oudere broer Joop was de manager en grote steun. Een doorbraak van de Sparklings bij instuifde Engelbewaarder in Battenverdorp, waarna optredens volgden van vele andere instuiven, zoals het lelijke eentje in Amstelveen was dat. En de Saaier, enzovoort, enzovoort in Amsterdam. Het eerste optreden deden de Sparklings van 8 tot 12... tegen betaling van de reiskosten van 15 gulden. Bij instijfde Engelbewaarder in Battenverdorp, waar Kramer later bijna maandelijks optrad. En u hoort hem nu, Ben Kramer, met ik denk toch wel een van zijn grootste hits aller tijden. U hoort hem nu met de

0: U hoorde muziek van Jasperina de Jong met de Wandelclub. En daarvoor de Silvera's met de Postkoets. En ook nog Ben Kramer met de Clown. En de volgende artiest is Joe Harris. Artiestenaam van George Elizabeth. Geboren in Brugge op 25 februari. Nee, 25 december moet ik zeggen. Twee maanden eerder. 25 december 1943. Geboren en overleden al daar op 1 juni 2003. Was een Vlaamse zanger. En George werd geboren als jongste zoon, als jongste kind in zijn gezin. Zijn ouders dreven een kruidenierswinkel en een café. En op jonge leeftijd speelde hij al in Koninklijke Speelschaar, Sint Franciscus, Savarius Brugge. En op zijn 12e nam hij onder de naam Joske Harris zijn eerste plaat op. En u hoort hem nu, Joe Harris met Drink Rode Wijn.
1: Het was

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis.

door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En zojuist hoor u Eddie Christiani met Greetje uit de polder. En daarvoor de Damrakkertjes en de Rudy Karel met Een muis in een molen in mooi Amsterdam. En de volgende artiest is Robert Roepnaam Rob ten Nijs. Geboren in Amsterdam op 26 december 1942. En overleden in Bennekom op 16 maart 2025. Was een Nederlandse zanger en acteur. En zijn muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op. Waaronder Het Ritme van de Regen. Opname 1963. Malle Babbe 1975, mijn geboortejaar. Banger Hart 1996. En zijn enige nummer 1 hit was dat ook. En zijn album zoals Met je ogen dicht in 1980 bereikte de top van de album Top 100 en verkochte meer dan 100.000 exemplaren. En voor zijn verdiensten voor Nederlandse muziek werd de Nijs in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En een jaar later ontving hij de Radio 2 Zendtijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten met een blijvende betekenis voor de Nederlandse radio. Hij is er niet meer, vorig jaar overleden. Maar zijn muziek blijft bestaan. U hoort hem nu, Rob de Nijs.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen.

0: quarantijn.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er

Ja, weer een plaatje van Wim Sonneveld. Dit keer samen met Leen Jongewaard met In een rijtuigje. En daarvoor hoorde u Connie van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. ZFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Een uurtje is kort. Zometeen ZFM Jazz. En volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald op de lokale omroep hier ZFM Zandvoort. En dan doen we het vooraf aan niet ZFM Jazz, maar Zandvoort op zaterdag met Rob Harps. En dat is dan de herhaling. En iedere zondag tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met de Spelbrekers. Was een in 1945 opgericht Nederlands zangduo, bestaande uit Theo Rekers en Huug Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in de Duitse munitiefabriek, waar ze te werk gesteld werden. In 1956 braken ze door met het liedje Oh, wat ben je mooi. In 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Katinka. En die hoort u nu. ZFM Zandvoort, ik wens u nog een hele fijne zondag of een fijne zaterdagmiddag in de herhaling. En ik laat u achter met de Spelbrekers en Katinka. En misschien zometeen nog een plaatje van Eddie Christiani. En misschien nog de zangeres zonder naam. Ik wens u nog een fijne dag. Fijne zondag.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Ja, goedemorgen ZFM-luisteraars. Welkom bij het zoveelste uitzending van ZFM op zondag. Het langstlopende programma van Radio ZFM. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ja, wat staat er allemaal op het programma? Ik praat door Mulder en Mulderheijn met Fritske T op saxofoon, maar dat terzijde. Veel vocalisten, veel van alles wat veel helden van toen in de serie die ik steeds volg. En verder natuurlijk geladeerd met Nederlandse topmuzikanten. Fijne dag en veel luisterplezier, zal ik maar zeggen.

Ja, het legendarische trio Mulder en Mulder. Ik ga starten met een vrolijke zomersmuziekje. En dat is het quintet, het swingquintet van de Engelsman Robin Nolan. Die al 100 jaar in Zandvoort, in Amsterdam woont. En hier met allerlei gitaristen en bassisten. En soms aangevuld met blazers of een slagwerk. Heel veel Django Reinhardt muziek maakt. En Hot Club de Franse muziek, moet ik zeggen. En een van die stukken die staat op een cd. En dat is het stuk Siresta.

een echte jazz waltz. Robin Nolan. Ik heb nog een gitarist, maar dan van geheel andere orde. En dat is Barney Kessel. Barney Kessel, een grote jongen die zijn sporen heeft verdiend in de big band van Charlie Barnett. Van Lester Young bij Artie Shaw. En uiteindelijk is hij onder de hoede gekomen van Norman Grant. En toen is het alleen maar bergopwaarts gegaan. In Amerika zijn ze gek op het verlenen van toekenningen. En daar hebben ze dan in het blad Downbeat ooit in 1956... hebben ze uitgevonden dat we mensen die heel goed waren in de muziek poolwinners gingen noemen. En daar is hij in 1956 samen met bassist Ray Brown en drummer Shelly Mann tot nummer 1 op hun instrument uitgeroepen. Ja, met wie speelde hij niet? Armstrong, Nat King Cole, Coleman Hawkins, Roy Aldrich, Lionel Hampton, nou, noem ze maar op. Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Uiteindelijk heeft hij de hele tijd gespeeld in het trio, het altijd of bijna altijd drumloze trio van, hoe heet hij ook alweer? Van een grote jongen, Oscar Peterson. Ik heb nog niet speciaal welkom geheet aan onze kritische Amsterdamse bassist, luisteraar Rob Veenhuizen. Welkom aan het toestel, want die gaat altijd in de luidspreker kruipen en mij vervolgens na afloop allemaal interessante dingen melden over de muziek. Wij gaan nu luisteren naar Barney Kessel. En het stuk heet The Look of Love, maar dat start speciaal voor de heer Veenhuizen met een mooie bas solo.

Ja, dat was K-Star, I Cry By Night. Ik heb nu klaar liggen J.J. Johnson, een fantastische trombonist. En Kai Winding, eveneens een fantastische trombonist. En die twee samen maken er iets heel moois van. En die worden begeleid door Bill Evans op de piano, Paul Chambers op de contrabas en Roy Haynes op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een stuk Blue Monk.

J.J. Johnson en Kai Winding. De volgende is een prachtig duo op de tenorsax. Coleman Hawkins en Ben Webster. En die worden fantastisch begeleid door Oscar Peterson. Herb Ellis, Oscar Peterson natuurlijk op de piano. Herb Ellis op de gitaar. Mr. Rain Brown op de bas. En Alvin Stoller op slagwerk. En we gaan luisteren naar Shine On, Harvest Moon.

George Michael, My Baby Just Cares For Me. De Ramblers bestaan 100 jaar. En die bestaan nog steeds, ja. die geven een gratis concert, zeer aan te bevelen, op zondag 23 augustus in Hoofddorp in Fort Knox. Als je er meer over wilt weten, ga dan naar de website van Meer Jazz. Daar vind je alles. Zondag 23 augustus. De Ramblers Fort Knox. En ik ga nu van hen laten horen een opname. Van, nou, ik denk uit de jaren 60. Misschien 50 al. Van diezelfde Ramblers. My Dreams Are Getting Better.

The Ramblers. Een Nederlandse groep topmuzikanten. Met extra bezetting van twee top-Amerikanen brachten Koos van der Hout, trompetist uit Rotterdam, ertoe om een prachtige cd te maken, Easy Groovin'.

Op die cd horen we onder meer Frits Kathé op de tenorsax, Jeff Hamilton op het slagwerk, John Clayton op de bas, maar ook Ben Jansen op de bas. En die twee samen, die doen dat heel bijzonder. Ben Jansen begeleidt daar waar John Clayton solistisch plukt en strijkt, staat erin. Axel Hagen op de gitaar, Rob van Kreeveld, ook een oude bekende, inmiddels overleden in Zandvoort. En we gaan luisteren naar een stuk, een standaard stuk, maar zeker niet minder. Jive at Five.

Ja, dat was Easy Groovin. Easy Groovin. En daar realiseer je je steeds weer opnieuw, als je naar zo'n groep luistert, dat wij onwaarschijnlijk veel goede Nederlandse jazzmuzici hebben, waar ook Amerikanen heel graag mee spelen. En het zij gezegd, over live jazz en jazzmuzikanten en goeie gesproken. Jazz in Zandvoort gaat op 6 september weer verder. En vooralsnog is men even uitgeweken vanwege bouwwerkzaamheden in de krocht. Men is uitgeweken, in ieder geval zondag 6 september, naar de Dorpskerk. En daar komt dan Deborah Carter. En die heeft als programma A Tribute to Ella. Dit allemaal gezegd hebbende gaan we nu luisteren naar George Shearing en de zangeres Nelsie Wilson. The Nearness of You.

George Shearing en Nancy Wilson. Op de draaitafel ligt een Nederlandse groep die inmiddels niet meer bestaat, maar wel heel veel heeft getoerd en leuke dingen gedaan heeft. Dan heb ik het over de Continental Six. Frans Suikerbuik, Joop Gruis, Johnny Bourré, Peter den Boer, Karel Meijer, Dick Barthe. Onze Dick die op allerlei vormen ook regelmatig van zich laat horen. En Rolf Koppijn die ook zingt. En het gaat over het stuk Is You Is or If You Ain't My Baby.

Ja, dat was Ad van der Hoed met als begeleiding Ab Blauwboer op de piano en onze Haarlemse bassist Bert Nieborg op de bas, Erik Knap op het slagwerk. Het eerste uur ZFM Jazz zit er alweer bijna op en we worden onderbroken zo door nieuws en door reclame. Nee, reclame niet meer, alleen nieuws. Goed, het tweede uur staat op stapel, zullen we maar zeggen. En ik ga het eerste uur afsluiten met een zomerse opname van Stan Getz en Charlie Bird, de One Note Samba. Tot na het nieuws, zal ik maar zeggen. Nee, ik ging nog iets heel belangrijks vertellen. Ik had het over jazz in Zandvoort. De reguliere programmering die is op 6 september in de Dorpskerk. Maar vanmiddag hebben we nog een laatste strohalmpje van Jazz Behind the Beach. Vanmiddag treedt op bij Beach Club 10. Om 13:30 begint dat. Martijn Schok op de Boogie Woogie piano met Greta Holtrop. Gratis toegankelijk. Ik zou zeggen, neem het ervan op het terras bij Beach Club 10. Hedenmiddag Martijn Schok en Greta Holtrop. Tot na het nieuws.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Ja, welkom terug bij ZFM Jazz. Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Nu alweer het tweede uur. Dit was de prachtige gitaar van Charlie Bird. En de saxofoon van Stan Getz. Nou, dan komt het helemaal goed. Anders Jazz Band. Een Nederlands orkest dat al heel lang bestaat. En overal speelt met onder meer onze streekgenoten Ronald Jansen Heidmaier en Victor Bronsgeest. En ik ga luisteren naar, ik ga laten horen een stuk dat op deze plaats staat. Do Something. Het is een oude stijlband, maar wel met de sound van een veel groter orkest. Dus het orkest is 9 man. En ik laat het horen.

Dat was meneer Nicola Conte, een Italiaanse bossa nova zanger met het stuk Sea and Sand. Op de draaitafel ligt nu een cd met Frits Landersberg op de vibrafoon, Hans Vromans piano, Jesse van Ruller gitaar, Ruud Jacobs op de bas, Hans Dekker op het slagwerk en Jeroen Rijk percussie. En het is een in het kader van de hommage aan George Shearing. En het stuk dat ik nu laat horen is Jumping with Symphony Sid.

Ja, dat was een duidelijke hommage to George Shearing. Ik heb nu een project-cd van een Nederlands samengesteld gezelschap. Er zijn veel Nederlandse muzikanten die allerlei projecten doen. Michel Varenkamp is daar zo één van. En Ben van den Dungen, de saxofonist, doet dat ook. En die heeft om de zoveel tijd een programma waar die allerlei Nederlandse grote jongens om zich heen vergaart. En dan op tournee gaat. En deze cd horen we Ben van den Dungen, Alexander Beets, Joran Aarsen, Rolf Delfos en Donald Simon. Allemaal op de saxofoon. Alistair van der Molen op de trompet. Alistair van der Molen die een maand geleden in Amersfoort een grote Nederlandse jazzprijs heeft gekregen voor haar baanbrekende werk op de trompet. Michel Rodriguez op de piano, Marius Beets op de bas en Gijs Dijkhuizen op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een stuk. En dat is Rockin' in Rhythm.

bijzonder kan het toch allemaal lopen. En dat is natuurlijk het gevolg als je het allemaal live doet. We luisteren nu naar het door mij aangekondigde nummer.

0: Lady Sings.
1: Ja, Diana Ross. Met een fantastische big band. Toots Thielemans nu van de CD European Jazz Quartet Live. Met op de piano Karel Boulet. Summertime.

Ja, Toets Tielemans. Met Hein van der Gijn op de bas. Hans van Oosterhout op het slagwerk. En Karl Boulet aan de piano. Ik ga even vanaf deze plek een nieuwe luisteraarster begroeten. Maeve. Want die is toegetreden tot het vaste publiek van Jazz op zondag op Zandvoort ZFM. Welkom. En speciaal voor Maeve ga ik een vrolijk zomersstuk draaien. Barney Kessel en Stefan Grappelli. Een mooie zomerse bossa nova. Little Star.

van de CD New York Around Midnight. Met allemaal Nederlandse jongens. En de bas solo die was van Marius Beets. En nu gaan we luisteren naar Lina Horn. I'm in love in vain.

Ja, prachtig, Lina Horn. Als je als muzikant weet dat de begeleiders voor de cd zijn meneer Johnny Engels op slagwerk, Jacques Scholz op het slagwerk en Wim Overga op de gitaar, dan ben je bijvoorbeeld al zielsgelukkig en het klinkt allemaal dan nog mooier dan mooi, zeker als de solist op accordeon meneer Johnny Meijer is. What a difference a day makes.

niks te veel gezegd over het kwartet Johnny Meyer. Clifford Brown gaan we nu horen op de trompet. Horace Silver piano. Curly Russell op de bas. En Art Blakey op het slagwerk. Once in a while.

Ja, dat klonk heel goed. Clifford Brown en Art Blakey. De laatste vocalist, Didi Bridgewater, met een big band van John Clayton, klinkt als de klok. Let's Fall in Love.

Didi Bridgewater. En dat brengt ons tot min of meer het einde. Ja, nee, gewoon het einde van dit programma. Nog een paar minuten. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en met plezier gepresenteerd door Peter den Boer. Volgende week zit er een collega van mij. En dan is er weer 2 uur lang Jazz op zondag. Vanmiddag gaan we naar Strandtent 10, waar Martijn Schok komt optreden. En we luisteren nu naar een session. Hawkins, G.G. Johnson, Clark Terry, Hank Jones, Ossie Johnson, Ted Jones, Lionel Hampton, The Minor Blues. Tot de volgende keer.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. De Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Daar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde twee managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: hele goede avond. Welkom bij In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Vanavond praat ik met Pim Joosten. Pim, welkom in deze radioshow.
1: Hey, Benno, hallo.
0: En nou, we gaan het... laten we het eerst even hebben over waar we elkaar van kennen.
1: Ja.
0: En dat is de podcast die in deze Heemsteedse studio wordt opgenomen.
1: Ja.
0: Vertel eens even over, hoe of wat gaat het?
1: Ja, wij maken een podcast.
0: Ja.
1: Daar hebben we nu volgens mij 8 afleveringen van gemaakt met elkaar. En die podcast heet Bemoeizorg, Parel van de Zorg.
0: Ja.
1: En nou ja, dat doen wij met z'n tweeën. Maar daar schuift ook onze goede vriend Hans van Klink altijd bij aan.
0: Ik onderbreek even, want Hans van Klink, van Klink tot Klank.
1: Ja, ook een bekende van het Zandvoortse radiostation.
0: Precies.
1: En volgens mij een vriend van jou al heel lang.
0: Ja.
1: En ik mag Hans ook vriend noemen sinds een aantal jaren. Wij waren collega's. Hans en ik werkten samen in het bemoeizorgteam van de GGD in het Haarlemse. En daar hebben we elkaar ontmoet en daar hebben we een vriendschap gesloten. Hans is inmiddels met pensioen. Ik mag daar nog steeds met heel veel plezier werken. En Hans en ik spreken elkaar geregeld. En wij dachten zo is. We gaan ook eens een keer een podcast maken. We gaan praten over ons werk, want dat doen we graag.
0: Ja.
1: Met als doel om mensen bekender te maken met bemoeizorg. Omdat het woord is wat negatief gekleurd. En het is ook een onderbelicht vak. Het is wel een vak. Het is een ambacht. Zoals Jules Tielens, een van onze gasten, ook zei in een uitzending. Het is een ambacht. Om meer bekendheid te creëren daar voor het Nederlandse publiek, voor de maatschappij.
0: Ja.
1: Maar ook om mensen met wie wij werken ook gewoon in een wat positieve daglicht te stellen. Hè. We zien mensen met onbegrepen gedrag. Is een term die natuurlijk veel in het nieuws is.
0: Zeker.
1: En dat is een containerbegrip wat mij betreft. En dat mag ik ook wel voor Hans spreken. Dat zijn wel de mensen waar ik elke dag mee werk.
0: Hmm.
1: En ik denk dat die meer verdienen dan een beetje het negatieve klank die ze in de media krijgen.
0: Nou, laten we even bij het begin beginnen. Want Hans die heeft dat, en dat mag natuurlijk van mij gepikt. Van dat ik altijd mijn gasten vraag van waar stond je wieg? Ja. Waar stond jouw wieg?
1: Mijn wieg stond in Haarlem. Ik ben geboren in Haarlem in de Deo. Johannes de Deo. Die er toen nog stond. Inmiddels plat en wat appartementen gebouwd.
0: Ja.
1: Maar daar ben ik geboren. En mijn ouders woonden toen nog bij een hospita.
0: Oh.
1: Dat is een tijd geleden. Hè? Ze zijn daarna even naar Zandpoort Zuid gegaan. Daar heb ik eerst 2 jaar van mijn leven gewoond. En daarna naar Zandpoort Noord. En daar heb ik eigenlijk de rest van mijn jeugd. Ben ik daar groot geworden.
0: Eigenlijk een omgeving die ruim. Zandpoort Noord en Zuid ken ik als ruime wijken.
1: Zeker.
0: Met veel speelgelegenheid. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Ja, ik was altijd op straat.
0: Altijd op straat?
1: Ja.
0: En nu nog steeds.
1: En nu nog steeds, ja. Ik heb er mijn werk van gemaakt.
0: Ja. Komen we later natuurlijk uitgebreid op terug. Want schooltijd. Wilde je deugen als jongen?
1: Lagere school wel, middelbare school wat minder.
0: Ik
1: heb wat meerdere scholen bezocht. En mijn ouders hebben menig gesprek gehad met directeuren en mentoren.
0: Oh,
1: en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En
0: uiteindelijk, je bent al dat goed terechtgekomen.
1: Uiteindelijk ben ik denk ik wel goed terechtgekomen.
0: Wat ben je gaan studeren naar je middelbare school?
1: Nou, naar de middelbare school ben ik eigenlijk aan het werk gegaan. Mijn carrière begon in de Bijlmer Baaiers.
0: Zo, dat is niet niks.
1: Nee.
0: Want hoe oud was je toen?
1: Toen was ik net 19.
0: 19 en dan al in zo'n heftige omgeving.
1: Ja. Okay. Dus ik had na de MAVO, toen was ik 16, 17 denk ik. Ja, toen aan het werk, dat was nog niet helemaal. Dus ik heb toen iets in de beveiliging gedaan aan opleidingen en dat soort dingen. En ik wilde heel graag bij de politie.
0: Oh.
1: Maar ja, dat vond de psycholoog van de politie niet zo'n goed idee. En ik voetbalde toen met iemand die teamleider was in de gevangenis, in de Bijlmerbaais. En die zei van, nou joh, je kan bij mij komen werken. Ik zie dat wel zitten.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb dat gedaan en ik werd er aangenomen. En ik heb daar, daar ben ik mijn carrière begonnen.
0: Ja. En je, ja, dan kom je in aanraking met gedetineerden, denk ik dan. En had dat een, echt, ja, je zegt beveiliging, maar had dat ook nog een wat verzorgende taak?
1: Nee, toen nog niet zo. Nee, ik werkte daar als bewaarder. Dus dat betekent inderdaad dat je meer voor de veiligheid en de rust en de regelmaat en dat soort dingen moest zorgen.
0: Dus je moest enige afstand houden van de gedetineerden?
1: Nee, we hadden daar wel echt wel heel veel contact mee hoor. Want we deden bijvoorbeeld wel de bezoeken deden wij en de inkomsten, de mensen die nieuw binnenkwamen, maar mensen die op transport gingen. We gingen zelf met die mensen op transport. We deden ondersteunende taken binnen de gevangenis. Ik zat bij zo'n ondersteuningsteam. Dus we moesten ook ingrijpen als dat nodig was.
0: Ja.
1: We draaiden de meldkamers in de verschillende torens. Hè, want de Bijlmerbaais bestond uit zes verschillende gevangenissen eigenlijk. Zes.
0: Er staat niet meer, hè, die Bijlmerbaais.
1: Nee. Die is plat. Er staat nog één toren volgens mij.
0: Oh, ja. Monument.
1: Ja, een soort monumentachtige. Ja. Daar zullen ze vast hele dure appartementen die gebouwd hebben.
0: Ja, maar hoe was het dan om als 19-jarige eigenlijk, het is allemaal volwassenen kerels.
1: Grote boeven.
0: Ja, grote boeven te zitten.
1: Ja, daar zaten wel grote boeven. Van naam toen ook wel hoor. Ja. Ik weet het niet. Ik heb me daar nooit ongemakkelijk bij gevoeld.
0: Nee. Maar zij accepteerden je ook gewoon als bewaarder.
1: Ja,
0: niet
1: als, zo van, als broekie.
0: Ja, als broekie.
1: Ja. Ja, ik weet. Ja,
0: dat kreeg je wel te horen zeker.
1: Nou, nee, ook niet eens eigenlijk. Oh. Nee, ik kan me dat niet herinneren. Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dus ik toevallig. Had ik dit gesprek laatst ook met iemand anders. En die zei, hoe komt dat? Ik denk, ja, hoe komt dat? Omdat ik denk ik gewoon Pim ben. En gewoon mezelf was. En ook gewoon niet anders deed en doet dan wie ik ben. En,
0: maar blijkbaar straalde je ook wat uit. Dat het,
1: ik heb nog nooit ruzie gehad in die periode. Nog nooit met die gasten.
0: Dat is knap.
1: Het is wel eens dat we natuurlijk moesten ingrijpen. Omdat er trammeland was in de baaiers. Maar dan kwam je natuurlijk op afroep. Als het alarm ging of weet ik wat allemaal. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit één woord ruzie heb gehad met de gedetineerden daar.
0: En wat was je belangrijkste les daar in de Bijlmerbaai?
1: Nou, mijn belangrijkste les is dat ik niet zelf. Ik voelde mezelf ook opgesloten. Dus ik dacht toen ik daar wegging, dat ga ik niet meer doen. Ik voel me daar echt. Je zit zelf ook. De tijd dat je werkt, zit je ook achter een muur.
0: Ja.
1: En zie je ook geen daglicht, bij wijze van spreken. En ik wist ook meteen van dat het was best hiërarchisch. Er werd binnen de baas werd er wel gekeken naar hoeveel strepen je op je mouwtje had zitten.
0: Ja.
1: En dacht ik, dat is ook niks voor mij. Dat wist ik wel. Ja, dat was wel ook mijn kennismaking met de psychiatrie. Omdat dat natuurlijk de forensische afdeling TBS had je daar natuurlijk. En je had ook de FOBA.
0: Waar staat dat voor?
1: Forensische observatie en begeleidingsafdeling.
0: Okay.
1: Dus het was echt de psychiatrische afdeling van het van de gevangenis. En dat vond ik wel meteen al de interessantste afdelingen. En daar was ik graag.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat verklaart wel dat ik ook daarna die kant wel opgegaan ben.
0: Ja. Goed, we gaan even naar muziek, Pim. Jij hebt allemaal cd's meegenomen.
1: Ja, zeker.
0: Wat is het eerste nummer wat we gaan horen?
1: Ja, het eerste nummer is mijn eerste singeltje wat ik ooit gekocht van mijn krant. Mijn eerste krantenwijkje.
0: Mm.
1: En dat is het nummer van Elton John en George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Ja. George Michael, hij is helaas niet meer onder ons. En Elton John, die al een behoorlijke leeftijd heeft. En waarom heb je, Pim, dit? Heb je iets met deze artiesten?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vond dat was toen natuurlijk een enorme hit.
0: Ja.
1: En ik kocht toen van mijn eerste zakgeld. Met mijn eerste verdiende centjes, moet ik zeggen. Van mijn krantenwijkie en mijn oud en nieuwe briefjes, kaartjes lopen.
0: Ja.
1: Kocht ik een stereotorentje. En met mijn eerste cd-spelertje. En dan moest ik ook een cd'tje. En dat was dit. Toen heb ik deze gekocht.
0: Ja, leuk.
1: Dus toen wij in de voorbereiding hier naartoe leefden, zei ik, ik neem in ieder geval mijn eerste mee en mijn laatste. Want jij zei, neem wat cd'tjes mee.
0: Ja.
1: Dus zei ik, dan neem ik in ieder geval mijn eerste en mijn laatste mee. Dat is misschien wel leuk, maar de laatste komen we zo op.
0: Ja, precies. Ja, dat komt helemaal aan het eind in 2 uur natuurlijk.
1: Nee, dat komt hierna, maar dat weet ik.
0: Oh, dat komt hierna al. Oké. Ja, ik vind het goed.
1: Je hebt het maar gehad, joh.
0: Ja. Ja, want je hebt, wat heb je überhaupt met muziek?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. Ik luister veel muziek.
0: Ja?
1: Ik fiets natuurlijk elke dag van mijn naar mijn werk toe. En dan heb ik eigenlijk wel sinds een aantal jaar ook muziek aan onderweg. Ik vind het heerlijk om even een stuk te fietsen en muziekje te luisteren.
0: Ja.
1: Maar in muziek zit natuurlijk heel veel. Er zit natuurlijk liefde, passie. Het raakt wel. Het muziek verbindt ook wel. Het is ook een mooie verbindende factor, vind ik, muziek. Ik weet wel, een mooi voorbeeld is dat we een man van straat haalden, een dakloze man. En daar zijn we lang mee bezig geweest. En uiteindelijk hadden we het toch voor elkaar en gaf die een soort van toe van, ik ga naar binnen. En ik weet nog dat ik een paar dagen later of zo bij hem op zijn kamer kwam en daar stond een oud gitaartje. Alle snaren zaten er niet eens op. Maar hij begon wel gitaar te spelen. En dat zijn wel mooie momenten dat die voorbij komen in mijn vak.
0: Ja.
1: Maar dat is dus wel dat muziek verbindt. Dat is wel heel mooi.
0: Ja. Dat Oké, maar dat brengt ons gelijk natuurlijk weer op jouw grote staat van dienst. Het staat allemaal keurig op LinkedIn. Dus ik hoefde het niet om mezelf te verzinnen. Ik heb het zelfs allemaal wat ingekort. Want de beveiliging ben je naar de Hartkamp in Heemstede gegaan als groepsleider, gelijk al. Dat was wel even een overgang natuurlijk.
1: Tussendoor heb ik een half jaar in Afrika gewoond en gewerkt.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben nadat ik vanuit de gevangenis, daarna ben ik naar Ghana gegaan om daar een half jaar vrijwilligerswerk te doen. En toen ik terugkwam, dacht ik van die zorg, dat is misschien wel mijn ding.
0: Ja.
1: Mijn moeder zei dat al toen ik heel jong was. Jongen, ga jij nou maar de zorg in, want dat is echt wat voor jou. En dat wilde ik natuurlijk niet horen. Dat was niet stoer. Maar goed, toen ik terugkwam uit Afrika, dacht ik van mijn moeder wel gelijk. Zoals altijd alle moeders natuurlijk gelijk.
0: Tuurlijk.
1: Maar toen was er een grote wervingscampagne hier inderdaad op de Hartenkamp. En daar ben ik heen geweest. En daar werd ik aangenomen. En ik ben meteen op dat zeiden ze tegen mij, wist ik veel. Maar meteen op een van de moeilijkste groepen. En ik weet nog wel dat er van die oud gediende, hij heet ook Diender, die man. Die zei van, als je hier kan werken, dan kan jij overal werken.
0: Nou, dat is makkelijk.
1: Ja. En achteraf gezien denk ik ook wel dat hij gelijk had.
0: Oh ja,
1: maar goed, ik ben daar groepsleider geworden inderdaad. Op een groep mannen. Sterk gedrag gestoord, verstandelijk gehandicapt. Zo heette dat. SGLVG heette dat.
0: Agressief.
1: Soms
0: bij momenten.
1: Ja, zeker wel. Ja. Ik heb daar wel wat klappen, gehad. Ja.
0: Voor alle duidelijkheid, het zijn verstandelijk gehandicapten. Of meervoudig gehandicapten zelfs.
1: Enkelvoudig, omdat ze dus alleen geestelijk gehandicapt zijn.
0: Okay.
1: Er zitten daar ook mensen die meervoudig gehandicapt zijn. Dus en geestelijk en lichamelijk.
0: Ja.
1: Op mijn groep had ik alleen mensen met een geestelijke handicap.
0: Oké. En is dat net zoals in de psychiatrie, verzorg bezighouden en een beetje troetelen?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En elke cliënt, hoe heet het dan in de Hartenkamp?
1: Ja, cliënt.
0: Cliënten, die heeft dan natuurlijk zo weer zijn eigen aanpak.
1: Zeker, ja. Voor mij hadden we acht van die gasten op de groep. Dus je hebt ook 8 individuele mannen.
0: Ja.
1: Die ieder zijn eigen beschrijving hebben. En ieder zijn eigen aanpak. En ja, wij zorgden voor die mensen. Dus je haalde ze uit bed en ontbijten. En vaak, toen was er nog dagbesteding. Ik weet inmiddels dat oh ja, redelijk geïntegreerd is. Maar die gasten gingen toen naar hun werk. Hè, dat noemden ze, we gingen naar hun werk.
0: En oh ja. Hadden,
1: ja, dat was voor hun werk.
0: Ja.
1: En dus die gingen naar de dagbesteding. En dan hadden wij tijd om de was te doen. En medicatie te doen. En ziekenhuisbezoeken, rapportages. En dat soort zaken allemaal. En dan kwamen ze gewoon 's middags weer uit hun werk. Ja, en dan waren wij op de groep. En dan gingen wij met ze vissen, voetballen, koken.
0: Vissen?
1: Ja, ik heb daar wel zitten vissen.
0: In de Leidse Vaart?
1: Nee, gewoon op de trein. Oh, mooie vijver.
0: Oké, okay, ja. Ja, even voor de duidelijkheid. Hartekamp grenst aan de Leidse Vaart. Dus er is zo'n heel mooi groot terrein.
1: Zeker,
0: hè?
1: Dus zeker.
0: Hartekamp kan je ook op het terrein wandelen.
1: Ja.
0: Het is openbaar.
1: Ja.
0: Een route is uitgeschreven.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig. Even kijken, nou, wat me opvalt aan je carrière, dat je met name in het begin steeds 2 jaartjes ergens of 3 jaartjes ergens werkte. En toen, je was een beetje aan het zoeken, ja, ja, shoppen.
1: Ja,
0: en
1: zoeken naar je plek, zoeken naar wat je leuk vindt, waar je lekker functioneert, waar je plek bent, waar je wat kan leren, want ik ben toen weer gaan leren. Mijn moeder zei van, had je dat niet wat eerder kunnen doen? Maar, maar ik ben toen weer gaan leren.
0: Ja.
1: En door dat leren kwam ik ook gewoon weer, viel ik, waarde je wel weer naar een andere werkgever of naar een andere werkplek. Omdat je daar dan weer een andere stage kon lopen of andere opdrachten kon doen of dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus toen, zo ben ik bij Lijn 5 terechtgekomen. Dat heette toen eerst nog OZC Amstelmonde. Beter bekend als hier in de buurt als het Vinkennest.
0: Vinkennest, ja. Ken ik ook, ja.
1: Ja.
0: Dat was een leg jij het maar uit. Want,
1: Het is ooit gesticht natuurlijk door de gezusters Vinken.
0: Oh ja.
1: Dat waren 2 nonnen.
0: Oké.
1: Lang geleden hoor.
0: Ja, heel lang.
1: Heel lang geleden. En die zijn natuurlijk gewoon een jongere internaat gestart.
0: Precies, dat was het.
1: Ja, dat was het. En dat is het eigenlijk nog steeds. Althans, nu inmiddels niet meer. Want het is voor mij zitten er mensen met een status. Statushouders en asielzoekers inmiddels in de panden. Mm. En ik weet ook nog wel vroeger dat mijn moeder ook wel dreigde dat als ik niet goed luisterde. Van nou ja, pas op en ik breng je naar het Vinkennest. Dus het Vinkennest is het begrip hier in de buurt.
0: Zeker.
1: Maar uiteindelijk ging ik daar dus zelf werken. Dat was al het mooie daarvan natuurlijk.
0: Ja.
1: Alleen toen heette het OZC Amstelmonde en later Lijn 5. En,
0: waar kwam dat vandaan? Ook zo'n rare term, Lijn 5.
1: Ja, volgens mij waren er 5 instellingen die samen gingen.
0: Oh, en die zaten samen op een lijn. Hè?
1: Ja, zoiets. Ja. Ik heb het niet bedacht.
0: Nee.
1: Maar dat was dat waren ook lichtverstandelijk gehandicapte gasten. Maar dan jeugd, jongeren.
0: Hmm.
1: Met allemaal een bijna justitieel randje.
0: Ja. Oh ja, zo erg?
1: Ja, boefjes.
0: Oké. Okay.
1: Echt banjers. Allemaal uit huis geplaatst. Dat jongetjes die een soort ja, een beetje heropvoeden, hè? Dat is wel wat we deden eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Rustterrein uit regelmaat.
0: Ja, vooral dat.
1: Veel sporten. En zorgen dat ze naar school gingen.
0: Uitputten. Met sporten.
1: Nou ja, ik weet niet of ze uitputten, maar wel voor gewoon gezond bezighouden.
0: Ja,
1: okay. Dat denk ik eerder. Ja.
0: Hmm.
1: Uitputten klinkt ook heel negatief.
0: Ja, klinkt wel negatief, maar dan slapen ze wel lekker.
1: Ja, als ze gingen slapen wel, ja. Nou, dat gingen ze natuurlijk niet.
0: Oh, die zouden wel heel veel energie hebben.
1: Ja. Dan die jonge gasten.
0: Ja.
1: Ja, mooie tijd gehad. Mooi veel leuke dingen gedaan. Ja.
0: En uiteindelijk ben je inderdaad, je zegt het zelf al, je even weer gaan leren. Je bent nog even terug geweest op de Hartekamp als senior groepsleider.
1: Dat was ook bij Lijn 5.
0: Oh, dat was ook bij Lijn 5. Ja. Oh ja, inderdaad. Maar je bent het ziekenhuis ingegaan.
1: Ja, uiteindelijk wilde ik de psychiatrie in. Dat had ik wel inmiddels al in de gaten. Omdat ik bij Lijn 5 met jeugdpsychiatrie in aanraking kwam.
0: Ja.
1: En daarvoor bij de Hartekamp al wat diploma's op niveau 3, 4 had behaald. dacht ik van ja, ik ga niveau 5 doen. Dus ik wil wel verpleegkundige worden. Ook omdat ik al jaren als vrijwilliger naar Lourdes ging. En daar ook wel in aanraking kwam natuurlijk met hele zieke mensen. Ik dacht van nou, als ik wat wil doen, als ik wat wil betekenen, dan moet ik eigenlijk verpleegkundige worden. Ja. Dat lijkt me wel handig.
0: Want
1: ik
0: maar een somatisch verpleegkundige?
1: Ja, dat was mijn... Ik wilde heel psychiatrisch verpleegkundige worden. Maar ik wist wel, ik kies voor de lange route. Zodat ik meer kan leren. Hmm. Dus ik heb ervoor gekozen om eerst als leerling verpleegkundige in het Spaanse ziekenhuis te gaan werken op het somatische vlak.
0: Ja.
1: Dus eerst 2 jaar somatiek en daarna 2 jaar psychiatrie gedaan.
0: Ja. Kon je een beetje aarden eigenlijk in de hiërarchie van een ziekenhuis?
1: Nee.
0: Ik vermoed al niet.
1: Van, totaal niet.
0: Met al die dokters.
1: Niet mijn ding.
0: Nee,
1: zeker
0: nee.
1: Niet. Nee.
0: En dat is in de psychiatrie eigenlijk anders. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Is helemaal veel niet. Minder hiërarchie. Nou, ja, nee. Of niet.
1: Nou, ik ervaar het inmiddels niet. Maar dat komt misschien ook omdat ik inmiddels zelf wat ouder ben geworden.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: En ik heb natuurlijk over dat ervaring waar ik uit mag putten.
0: Ja.
1: Dus ik ervaar dat niet zo. En ik denk ook dat als je... dat er vrij snel korte metten wordt gemaakt als je dat wel zo uit, zeg maar.
0: Ja, oké. Ja. Leuk. Nou, laten we even naar een... we gaan naar een nummer.
1: Ja.
0: Hoe heet dat en wie is het?
1: Het is een nummer, dat is dus mijn laatste gekochte cd. Dat is Direct, Live in de Kuip. Daar ben ik bij geweest.
0: Oh, leuk.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, was het een goed concert?
1: Ongekend.
0: Ja.
1: En ook wel gaaf om getuige te zijn van het laatste concert in de Kuip ooit.
0: Oh ja.
1: Dat is natuurlijk ook een mooi iets. En ik heb even gekozen voor het nummer Soldier On, omdat het gewoon heel mooi is.

0: direct. Ja, ja, applaus. Onwijs, ja. Een volle bak, dat is goed te horen.
1: Ja. Vol stadion.
0: Vol stadion.
1: Ja, mooie ervaring.
0: Ja. Eens even kijken, zijn ze klaar met spelen? Ja, ze zijn klaar met spelen. Ja, je moet alles in de gaten houden. Pim, je was in 2008 ben jij, zeg ik het goed? Ja, 2008 ben jij leerling verpleegkundige in Spaarne-Gasthuis in Hoofddorp af. En ben je toen eigenlijk gelijk de psychiatrie ingegaan?
1: Maar toen terug naar lijn 5, inderdaad. Oh, okay. Voor kinderpsychiatrie.
0: Ja.
1: En daar mijn diploma gehaald, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen zat ik in de klas met mensen die bij GGZ in Geest werken.
0: Ja, oké. Okay.
1: Op de opnameafdeling. En die zeiden van, nou ja, jij kan beter bij ons komen werken. En dat heb ik toen gedaan.
0: Ja, dat is lekker.
1: Dus ik heb mijn diploma gehaald, inderdaad. HBOV, psychiatrie gedaan. En daarna naar in Geest gegaan. Dat is al een jaar of 2011 of zo, kan dat. Ik heb geen idee.
0: Ja.
1: Een jaar of 15 geleden, als het niet langer is.
0: En was dat, ik heb zelf natuurlijk, ben ik ook leerling verpleegkundige in de psychiatrie geweest.
1: Dat is nog langer geleden, toch?
0: Ja, dat is nog langer geleden. Omdat jij zei, ik was 18. Dus dan is eigenlijk een leeftijd dat je helemaal niet in de psychiatrie moet werken.
1: Nee, toen begon ik in de gevangenis.
0: Ja, precies. Ja. Maar daarom vond ik het zo 19, knap dat jij je kon handhaven daar. Ja. Terwijl ik zelf in het psychiatrisch ziekenhuis in Zandpoort zoiets had van... wat gebeurt hier in godsnaam, weet je wel, 18 jaar, idealistisch, je wil mensen helpen.
1: Ja.
0: Nou, het is gewoon, je komt in een systeem terecht en van verzorgen, papa nat houden enzovoorts. En nou ja, dan ga je de opleiding in, wat overigens wel weer interessant was. Want je leert natuurlijk heel veel over jezelf. Is dat, herken je dat? Dat je veel over jezelf leert?
1: Nou, ik denk dat ik vooral in Afrika veel over mezelf geleerd heb. Omdat ik daar natuurlijk ook volledig op mezelf was aangewezen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En toen ook nog redelijk jong was. Hè. Ik was daar 21. Ja. Ik had natuurlijk 2 jaartjes in die gevangenis gebanjerd. En toen dacht ik trek de wijde wereld in. Ook als idealist worden. Ik dacht van nou, ik ga daar eens even de wereld redden.
0: Ja.
1: En dan kom je van de koude kermis thuis. Want dat lukt helemaal voor geen meter natuurlijk. Sterker nog, het is meer andersom.
0: Ja.
1: Dus ja, dat zijn wel... Ik denk dat ik daar wel een heleboel wijze lessen heb geleerd. Die gewoon ergens opgeslagen worden in je ruggenmerg. Die je later wel weer kan gebruiken ergens. Hmm. En waar ik ook echt wel een beetje volwassen ben geworden, denk ik.
0: Ja.
1: En toen ook dacht van, nou, misschien moet ik eens naar mijn moeder luisteren. Inderdaad. En toen de zorg ingegaan ben. Van nou ja, dit is denk ik toch wel meer wat bij me past. En ook dat beetje dat zoeken. Van ik wist natuurlijk eigenlijk nooit wat ik wilde worden. Tot ik een keer dacht van nou, politieagent lijkt me wel leuk. Maar ja, dat lukt dan niet. En dan ik wist het gewoon niet.
0: Nee.
1: En dan, ja, zo is mijn pad gelopen. Ik ben toen naar de Bayers gegaan en daarna naar Afrika.
0: Ja.
1: En toen dacht nou, die zorg. En toen ook wel merken dat je daar natuurlijk wel op je plek bent. Zo op zo'n hartenkamp.
0: Ja.
1: Met die jongens. En dan kom je natuurlijk wel achter. Dit gaat mij redelijk gemakkelijk af. Ik kan dit wel.
0: Ja. En uiteindelijk die psychiatrie, daar heb je natuurlijk ook verschillende soorten in van opname tot verblijf.
1: Ja. Ja.
0: Wat boeit jou eigenlijk in die psychiatrie?
1: Nou, ik heb eerst 2 jaar op de gesloten afdeling gewerkt. En toen op de open afdeling en de IAT, de intensieve home treatment, zoals dat heet.
0: Welk ziekenhuis? Hier in Bennebroek?
1: Nee, ik heb altijd vanuit Hoofddorp gewerkt.
0: Oh ja, die kliniek.
1: Ja, ja, die is er inmiddels ook niet meer.
0: Oh.
1: Maar daar heb ik, daar was een opnamekliniek en daar heb ik 2 jaar gewerkt. En daarna ben ik naar het VACT gegaan. Dus dat is de ambulante psychiatrie. En daar heb ik 1 jaar of 8 gewerkt. En dat was echt wel mijn ding. Ik heb daar ontzettend veel mogen leren. En ik ben daar denk ik ook echt wel gevormd voor het werk wat ik nu doe. Hè, ik werk nu in de bemoeizorg.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk de OGGZ, dus de openbare psychiatrie. Dus de psychiatrie die je echt op straat vindt of echt achter de voordeur vindt. En bij het VACT zijn mensen natuurlijk al in behandeling bij, in dit geval GGZ in Geest. Ik werkte bij GGZ in Geest. Dus daar zit het verschil. Maar ik merkte wel dat het werken met mensen die niet tegen hun wil opgesloten zijn, prettiger is als dan. Nee, dat het dus leuk is om met mensen te werken die thuis zijn.
0: Ja.
1: En want je mensen die opgenomen zijn tegen hun wil in, hoe ziek ze ook zijn, en soms moeten we dat ook echt wel doen, dat sta ik ook wel achter.

0: En ik kwam haar tegen in de parkeergarage. En ik geef haar eerst een dikke knuffel. En ik zeg, jeetje, hoe lang geleden, hoe is het met je?
1: Ja.
0: Maar ik weet nog, mijn eerste ontmoeting, toen ik haar behandelaar werd, toen was zij nog opgenomen. Nou, dat was geen pretje. Mm-hmm. Dus dat was niet een heel prettig contact. En daar is later wel wat in gegroeid naarmate zij met ontslag ging en weer thuis kwam. Maar ik heb haar 2 keer ook weer opnieuw laten opnemen. Ja, dat doet iets enorm inbreuk op je relatie met zo iemand. Maar ik zag dus wel, of nu ik natuurlijk helemaal bij haar weg ben, dat ik die band niet meer hoef te hebben met haar, dat het contact veel makkelijker gaat.
1: Hmm.
0: Dus daar zit absoluut een significant verschil in.
1: Ja. Dus je bouwt een band op met de patiënt.
0: Absoluut. Zonder band gaat er niks gebeuren.
1: Nee.
0: Dat geloof ik niet.
1: Oké. Ja, dat heb ik nooit begrepen. ik leer nu heel veel, Pim.
0: Ja, nee. Kijk, en dat is ook wel het moeilijkste van klinisch werken.
1: Ja.
0: En dat je mensen natuurlijk op hun ziekste moment in hun leven treft. Vaak tegen hun zin in. En ze zijn afhankelijk van jou. Want jij hebt de sleutels. Jij dient de medicatie toe en dat soort dingen. En om daar een relatie op te bouwen in die setting is ongelooflijk, is haast niet te doen, denk ik.
1: Nee.
0: Maar je kan zeker wel een relatie opbouwen met mensen die gewoon weer thuis zijn of op straat leven. Ik werk natuurlijk ook veel op straat. Dat kan prima.
1: Hmm.
0: En ik denk ook echt wel dat de werken vanuit de relatie essentieel is om iets voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Nou, heel interessant. We gaan weer naar muziek. Wat heb je voor ons klaargezet?
0: Ja, ik heb even Toto klaargezet met het nummer Afrika. Dat past ook wel echt bij mij en slaat ook wel op mijn periode in Ghana.
1: Oké.

0: Toto, Toto. Weet je hoe dat nummer heet?
1: Ik dacht Afrika.
0: Oh ja, Afrika. Ze zingen het zelf.
1: Ja, fantastisch.
0: Maar ja, ik zit al zo ver alweer in mijn hoofd met de vragen die ik je wil stellen. En toen ik eigenlijk, even kijken, in 1980 ben ik ambulancedienst gegaan. Nou, in 76 denk ik ben ik gaan werken in de psychiatrie. Toen hadden we zeg maar nog de oude klassieke instituten. En dat is giga veranderd. Maar heb jij die oude instituten ook nog meegemaakt eigenlijk?
1: Nee, niet zelf. Ik ken ze wel, want ik kom uit Zandpoort. Dus het grootste instituut PZ.
0: Ja,
1: psychiatrisch ziekenhuis Zandpoort. Wat overigens niet in Zandpoort stond. Maar goed, dat is hij.
0: Stond er bloemen.
1: Ja, ja, het stond er.
0: Heel bezig.
1: Maar ik heb daar familie. Mijn oom en tante hebben daar hun carrières doorlopen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik wist
0: het
1: wel.
0: Oh, je bent niet van een vreemde.
1: Nee, ik heb het ook absoluut niet van een vreemde. En wij zitten hier natuurlijk op een steenworp afstand van ook de Geestgronden.
0: Ja.
1: Wat inmiddels ook van GGZ in Geest is. Maar wat natuurlijk ook echt een oud instituut. En we hebben natuurlijk in Castricum Dijk en Duin ook een mooie. Dat zijn natuurlijk echt de namen, de instituten die ik wel ken van vroeger.
0: Ja.
1: En ook dat zijn ook de terreinen die natuurlijk. Kijk, inmiddels is het allemaal verbouwd en staan er prachtige nieuwe panden. Maar ik ken nog wel de terreinen zoals ze waren.
0: Hmm.
1: Dus ik weet wel waar het over gaat. Maar de instituten waar jij gewerkt hebt, ja, die waren er niet meer in mijn tijd. Hoewel een psychiatrisch ziekenhuis nu nog steeds een soort instituut is wat mij betreft, hoor.
0: Ja, tuurlijk. Maar het is niet meer in een parkachtige omgeving.
1: Nee, helaas niet.
0: Nee.
1: En ik zeg, nou ja, hier Vogelsang. Of Vogelsang nog wel. Hè. Dat
0: ja.
1: is natuurlijk wel aan een bos. Maar het is vele malen kleiner dan dat het ooit
0: wou ik
1: was.
0: Zeggen, ze zijn er hele woonwijken omheen aan
1: het
0: bouwen.
1: Ze zijn natuurlijk hele belachelijk dure appartementen aan het, neerzetten. Inderdaad. Hele woonwijken worden eromheen getimmerd. En vroeger was dat inderdaad, waren er gewoon de paviljoens. En nu staan er geloof ik nog 2, 3, 4 om ze maar even afdelingen te noemen, denk ik, wat hier nog staat.
0: Maar laten we even naar het Provinciaal Ziekenhuis in Zandpoort.
1: Ja.
0: Een parkachtige, lommerrijke omgeving.
1: Ja, prachtig.
0: En dat
1: ja.
0: is het nog steeds.
1: Ja.
0: Maar waarom, ik proefde net uit je antwoord van, hadden ze het maar zo gelaten?
1: Nou, dat denk ik wel. Ik zie veel mensen, zowel thuis, maar ook op straat, kijk, we hebben met elkaar besloten een paar jaar geleden dat de mensen allemaal in de wijken moesten gaan wonen. Ik denk dat de mensen daar niet op zitten te wachten en de wijken ook niet. Dus ik denk dat kijk, je moet natuurlijk altijd naar het individu kijken. Je moet maatwerk leveren. Dat is allemaal prachtig. Maar het gros van de mensen gedijt prima op een terrein, denk ik. Pietje die elke dag de muizen staat te voeren en de ratten en weet ik wat allemaal. Dat doet hij het liefst in zijn blote kont. Dat is prima als hij dat gewoon op een terreintje doet. En als hij daar ook nog harde muziek bij draait. En weet ik wat allemaal. En een joint in zijn mondje heeft. maar dat is het beeld natuurlijk. Maar woont hij hier bij jou in het appartementencomplex? Of woont hij in een wijk waar kinderen wonen?
0: Ja, wil je dat niet hebben?
1: Nou ja, dan wordt dat niet geaccepteerd.
0: Nee.
1: Terwijl ik denk, ja, omarm die man en zorg een beetje voor elkaar. Maar het gebeurt niet. Daar kunnen we lang en kort over praten, maar dat is niet zoals het is.
0: Ja.
1: Ja, is die man nou gelukkig in die wijk? Ik vraag het me af. Is de wijk gelukkig met die man? Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat soort mooie paradijsvogels, want het zijn stuk voor stuk prachtige mensen, als je ze leert kennen.
0: Mm.
1: Maar ja, laat die dan op een terrein wonen met elkaar. Dan kan die gewoon eens, wat mij betreft, in zijn blote kont de duiven voeren.
0: Ja.
1: Dan is dat niet. En ze in een liedje bij zingen.
0: Mm.
1: Dan is dat niet zo erg.
0: Ja. Ben je eigenlijk op zoek naar het unieke van een psychiatrische patiënt in die band die je opbouwt?
1: Mooie vraag. Dat zou zomaar kunnen zijn. Wat er in mijn hoofd opkomt, ik ben denk ik vooral op zoek naar het menselijke contact. Maar ieder mens is uniek, dus ja, dat misschien wel. Maar ik denk dat het vooral het menselijke aspect bij mij wel op de voorgrond staat. Dat jij of ik niet anders ben dan hij of zij. En we hebben allemaal onze eigen nadigheden en onze eigen aardigheden. En ik denk als we daar een beetje voor openstaan, dat je gewoon een heel normaal contact met elkaar kan hebben. Dat hoeft. Kijk, mensen vertonen bepaald gedrag, dat komt ergens vandaan. En het is natuurlijk interessant om te kijken van, heb ik dat gedrag nodig om nee, laat ik het zo zeggen. Dat gedrag vormt vaak je mening. En vormt vaak je ideeën over iemand. Maar als je dat gedrag een beetje naar de zijkant laat afglijden en gewoon eens met die man of vrouw gaat praten over totaal iets anders, bijvoorbeeld over een gitaar die hij bij zich heeft of weet ik veel wat allemaal, dan heb je een heel ander gesprek. En dan leer je iemand kennen en dan heb je contact. Of dan probeer je in ieder geval contact te maken met elkaar. En vanuit dat contact kijk je vanzelf wel weer waar het heen gaat. En ik denk dat we dat soms te weinig doen. We oordelen vaak over gedrag. En daar hebben we onze mening over klaar.
0: Ja.
1: En ik denk dat we dat heel snel doen.
0: Ja. En ik zat nog te denken aan een quote die ik leerde als leerling verpleegkundige. En dat ging eigenlijk in de trant van dat je als je werkzaam bent in de psychiatrie, dat je eigenlijk een onvoorwaardelijke positieve benadering denk ik moet hebben naar de patiënt. Want in de psychiatrie noemen we ze patiënten. Is dat zo? Zie je dat ook zo?
1: Nou, mijn leerschool is wel geweest dat we mensen patiënten noemen. Omdat de psychiater waar ik mee werkte destijds zei, nee, we werken in een ziekenhuis, dus dat zijn patiënten.
0: Ja.
1: Kort door de bocht, maar ja. Ik snap het prima. En het maakt voor mij ook niet zoveel uit of het nou een patiënt is of een cliënt of wat ik wat. Anders, we zijn mens.
0: Ja.
1: Dat voorop staat. En wat vroeg je nou?
0: Nou, die onvoorwaardelijke positieve houding.
1: Ja, dat denk ik wel. En dat. Nou, en daar wil ik wel een nuance bij aanbrengen. Dat als mensen natuurlijk iets doen wat niet mag of wat me niet aanstaat, dan hoef ik dat natuurlijk niet altijd positief te beantwoorden.
0: Nee.
1: Zo is het ook weer niet. Ik ben namelijk ook mens en ik vind het ook prettig om op een normale manier behandeld te worden. Dus daarin is wederkerigheid wel belangrijk. En ik denk eigenlijk dat je dat redelijk vrij snel krijgt als je zelf je ook zo opstelt.
0: Ja.
1: Dus ik denk als jij gewoon als naaste, als een medemens opstelt naast de ander. Ja, dan op een gegeven moment ontstaat er contact waarin je met mensen samen kan gaan werken. En soms duurt dat wel eventjes hoor. Er zijn mensen waarin ik lang achterna moet lopen. En dat heeft ook met vertrouwen te maken. Heel veel mensen waarmee ik werk zijn door de wol geverfd. Lopen hun hele jaar al, hun hele leven al hebben in de zorg. Hebben tientallen, honderdtallen hulpverleners gezien. En dan kom ik ook weer met mijn kale harses. En dan ben ik nummer zoveel.
0: Yeah.
1: Dus dat ze niet meteen met mij weglopen, snap ik ook wel.
0: Yeah.
1: Maar als het nodig is, probeer ik dat natuurlijk wel aan te haken.
0: Dus veel geduld.
1: Ja, zeker.
0: Is dat niet
1: soms jaren.
0: Jaren?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Maar is dat niet frustrerend voor jou? Want wil je geen resultaten zien? Of hoe werkt dat?
1: Nou, het is verdragen, denk ik. Soms de resultaten niet snel genoeg komen. Wat je graag zou willen. Wat je een ander ook vooral gunt. Want ik denk dat heel erg in onze hulpverlener zit. Dat je een ander iets gunt.
0: Zo van laat me je helpen. Dan
1: ja, ik weet dat het anders kan.
0: Ja.
1: Maar je moet wel anders willen.
0: Ja.
1: Sommige mensen willen niet anders. En sommige mensen kunnen ook niet anders. Als je natuurlijk knijterverslaafd bent. Dan is dat natuurlijk jouw core business de hele dag. Dan ben je daarmee bezig.
0: Ja.
1: Dan ben je niet mee bezig of je een afspraak met Pim Joost hebt.
0: Nee.
1: Want als je moet kiezen tussen je dealer en Pim Joost, dan ga je naar je dealer.
0: Ja.
1: En ik denk dat van Pim Joost vraagt of hij dat verdraagt. Of hij dat begrijpt. Maar of hij er dan ook nog steeds is. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja.
1: Dat als jij voorkeur hebt voor je dealer, prima. Maar ik wacht gewoon op je. Ik ben er nog steeds. Dus je mag ook, als je bij je dealer bent geweest, mag je ook naar mij toe komen.
0: Maar hoe gaat dat dan in praktisch gezien? Iemand verblijft op een vaste plek op straat of onder een brug?
1: Ja, ik voorbeeld doen we vandaag Wij zijn we hebben een man hier in de stad. En daar maken we ons een beetje zorgen om. Want we vinden dat die man. We denken dat die man. Een beetje in de war is, om het zo maar even netjes te zeggen. En dusdanig in de war dat hij ook wel zorg nodig heeft. En daarbij is hij lichamelijk ook ongezond. Hij heeft fikse wonden overal over zijn hele lichaam. En je kan je misschien voorstellen dat die wonden gaan smetten, ja, etteren, ja, als je die niet goed verzorgt. En hij verzorgt ze niet, want hij kan dat niet, want hij leeft op straat. Dus ja, hij verschoont zijn kleren niet, hij doucht niet, hij wast niet. Hij heeft een ongezond leefpatroon, want zijn alcohol staat voorop. En nou, vervolgens zal er een witte boterham in gaan. Maar hè, dus het is niet zo dat hij genoeg vitamintjes binnenkrijgt, zodat ook zijn lichamelijke toestand kan zorgen voor heling van de wonden.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat zijn verslaving en zijn cognitieve brein dat ook, nou ja, staat het in de weg dat hij goed voor zichzelf kan zorgen. Dus wij zijn al een tijdje op zoek naar die man. En dan kom ik hem een keer tegen en dan maak ik een afspraak met hem vorige week. Van joh, hey, je moet even bij me komen. Dan kan je even onder de douche, want dan kunnen ze op de opvang zeg maar douchen.
0: Oké.
1: En dan gaan we daarna even naar Stem in de Stad. Daar doen wij het verpleegkundig spreekuur met een aantal collega's. En dan kan ik je wonden verzorgen. Nou, hij zou de volgende dag dat doen. Nou, je raadt het al.
0: Hij was er niet.
1: Hij was er natuurlijk niet. En dat had ik ingecalculeerd. Maar ik denk, hij moet wel zelf ook de mogelijkheid krijgen om een afspraak te maken. En om te kijken of die afspraak na kan komen.
0: Ja, ja.
1: Dus een beetje dat is een beetje een soort spel, denk ik. Dat je hem ook. Ik geef hem ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij moet zelf die verantwoordelijkheid kijken of hij die kan dragen. Maar goed, vervolgens ben ik hem een week kwijt. Heb ik hem een week niet gezien en vanochtend kwam ik hem tegen.
0: Okay.
1: Maar ja, dan grijp ik hem in zijn nekvel en zeg ik, nou, ik ga nu met je mee. En jij gaat met mij mee. En ik stop je onder de douche. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een washandje. Nou, ik ben niet samen met hem onder de douche gegaan. Ik heb hem wel bijna, letterlijk onder de douche, wel bijna.
0: Als verpleegkundige heb je daar natuurlijk ervaring mee.
1: Oh, zeker. Ik had het ook zeker gedaan. Ja. Maar hij kan redelijk zelf nog wel zichzelf wassen. Ik heb hem wel gecontroleerd overigens.
0: Okay.
1: Maar goed, je wonden, die kosten, het veel of niet, die moet je er goed afwassen. En vervolgens heb ik hem gezorgd dat hij kon eten en drinken. Dus hij heeft gedoucht, gegeten, gedronken. Ik heb persoonlijke kleren voor hem geregeld. En vervolgens zijn we naar Stem in de Stad gegaan. En daar heb ik ze aan een collega die had dienst. Ik zeg, hier is hij, Pietje. En die kan ze wonden verzorgen. Maar dat betekent dus dat ik een cyclus bezig ben van een weken.
0: Ja.
1: Want wij kennen deze man inmiddels weken, maanden. En ik ben er vandaag een paar uur mee bezig geweest.
0: Zo.
1: Alleen maar om te zorgen dat hij dus zich kon douchen, wassen, schone kleding en dat we hem zijn wonden konden verzorgen.
0: Nou, we praten het volgende uur verder, Pim. Ja. We sluiten af met De Dijk.
1: Ja, fantastische band.
0: Ja, fantastische band. Jammer dat ze gestopt zijn.
1: Mag niet in het rijtje ontbreken.
0: Welk nummer?
1: Als het golft.
0: Als het golft. Ja. Het leven golft.
1: Zeker.
0: Graag tot straks naar het andere kant van het nieuws.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Ja, ja, was ik bijna te laat zeg. Welkom terug bij In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen en ik praat met Pim Joosten over zijn carrière in de gezondheidszorg. Ik zal het maar wat breder trekken. En Mick Jagger moet even zijn mond houden, want...
1: Hij heeft nog een grote mond, hè?
0: Ja, hij heeft nog een grote mond, ja. Maar goed, wat vind je er eigenlijk van dat hij deze oude knarren nog steeds een album hebben gemaakt, ja. Hè, nu weer. Ja. En misschien weer gaan optreden.
1: Ja.
0: Die ambitie is geloof ik wat lager geworden. Want het is toch wel een beetje vermoeiend.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is toch ongelooflijk.
1: Ja, het is geweldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar terug naar jou, Pim. Je hebt ongeveer, we hebben het over de psychiatrie en jouw werkzaamheden in de psychiatrie, 15 jaar verschillende functies vervuld bij GGZ Ingeest.
1: Ja, ja.
0: Nou, neem ons eens mee. Wat was dat ongeveer?
1: Nou ja, ik ben begonnen op de gesloten afdeling. Mm-hmm. Gesloten opnameafdeling in Hoofddorp. En daar heb ik niet zo heel lang gewerkt. Ik heb 2 jaar gewerkt of zo, geloof ik. En daarna ben ik naar het VACT gegaan. En dat was echt wel veel meer mijn ding, mijn passie.
0: Ja.
1: Daar vond ik veel meer, kon ik veel meer van mezelf kwijt. Maar ook het contact vond ik dus veel prettiger. Ik heb daar van alles nog gedaan. Ik ben op een gegeven moment trainer geworden. Ik heb collega's leren injecteren. Ik heb psycho-educatie gegeven aan ouders van... mensen met een, of oude naasten moet ik zeggen, van mensen met een psychotische stoornis. Ik organiseerde familieavonden. Al dat soort randzaken ben ik erbij gaan doen.
0: Ja. Waarom?
1: Nou, dat is mijn brein.
0: Oh.
1: Ik kan niet één ding. Dat is niet. Nee, ik doe graag 10 dingen tegelijk.
0: Oh ja.
1: En allemaal half.
0: Oh.
1: Ik ben een hele goede starter.
0: Ja.
1: Vol fanatiek vlieg ik er met 100 km per uur in. Maar ik ben ook snel uitgekakt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus als het spanningsniveau een beetje te laag wordt, dan ben ik er snel mee klaar. Mm.
0: Jij wil sterke prikkels nodig.
1: Ja, ik heb zeker sterke prikkels nodig. Ja, ja. Ja, absoluut.
0: Okay. Is het nog steeds zo?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou ja, je doet een hoop dingen tegelijk. Ja. Want ik kijk even in mijn scherm. In 2018 ben je bij de veiligheidsregio Kennemerland begonnen. De VRK.
1: Ja.
0: En dan lees ik ook wel 3 functies.
1: Ja. Ja, dat zijn er wel meerdere, denk ik. Maar goed.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou ja, dat doe ik ook. Ja, mijn hoofdtaak. Ik werk voor het. Ik werk bij. Nee, we moeten het eens even goed uitleggen. Team maatschappelijke zorg.
0: Ja.
1: Dat is waar ik onder val.
0: Ja. Wat doen zij?
1: Ja, daar doen zij van alles natuurlijk.
0: Nee, maar wat doen zij?
1: Ja, dat ga ik je vertellen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daar valt onder andere ons Damiaten spreekuur onder. Het verpleegkundige spreekuur. Wat wij samen met een aantal huisartsen in de stad organiseren. Voor dak- en thuisloze mensen. Mensen die ongeregistreerd zijn, ongedocumenteerd. Daar valt het meldpunt zorg en overlast onder.
0: Ja,
1: dus meldpunten wat je kan bellen als je je zorgen maakt over iemand anders.
0: Kan iedereen dat doen eigenlijk?
1: Ja, kan iedereen doen. Ja.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker.
0: Jeetje.
1: Wij zijn op verschillende manieren eigenlijk 24 uur per dag kan je melden. Wij zijn niet 24 uur per dag bereikbaar, maar je kan wel 24 uur per dag melden. Je kan een voicemail inspreken, je kan een mailtje sturen, je kan een meldformulier invullen. En wij zijn wel aanwezig tussen 9 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Dan kan je ons bellen en dan krijg je ook daadwerkelijk iemand aan de telefoon.
0: Maar aan wat voor situaties moeten de mensen thuis dan denken? Van wanneer ga je dan zo'n meldformulier invullen?
1: Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan jezelf. Dat gaat er. Kijk, wij vragen in het meldformulier, waar maak je je zorgen om?
0: Ja.
1: En dat ligt natuurlijk aan jou als melder zijnde. Als jij denkt van ja...
0: Nou, globaal, wat komen jullie tegen?
1: Globaal komen wij vooral tegen mensen die vervuilen. Hmm. Wij zien een toename van ouderen natuurlijk, logisch. Want dat is overal een toename, dus die zien wij ook. Wij zien natuurlijk de mensen met onbegrepen gedrag. Dus de politie meldt heel veel bij ons. De woningbouwvereniging meldt heel veel bij ons.
0: Hmm.
1: Maar als jij je zorgen maakt over je buurman... die zegt, nou, die doet rare uitspraken. Hij is nou al 3 keer van zijn fiets gevallen. Of die vuilniszakken die worden steeds meer in zijn voortuin. Nou, dan kan je ook bij ons melden.
0: Oh, okay.
1: Kijk, het mooiste is als je natuurlijk eerst zelf eens gaat neuzen. Dat is het menselijke, wat ik net ook al vertelde. Ga eerst zelf eens vragen hoe het met iemand is.
0: Ja.
1: Of je iemand kan helpen of iets voor iemand kan betekenen.
0: Ja.
1: Doe dat niet één keer, maar doe dat 5 keer, 6 keer, weet ik veel wat. Maar op een gegeven moment komt er misschien een punt dat je het of spannend vindt, of het werkt niet, of weet ik wat.
0: Nou, je kan ruzie krijgen.
1: Nou ja, dan kan je dus ons inschakelen.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan wij eens met een schone lei beginnen. We gaan wel eens aanbellen en een praatje maken en eens contact maken en eens kijken of we iemand kunnen helpen, ondersteunen, begeleiden. Of wij onderzoeken ook natuurlijk of er misschien al zorg is.
0: Ja. Is dat meldpunt, geniet dat een zekere bekendheid bij de politie en bij de huisartsen misschien? Nee, huisartsen die gaan zelf natuurlijk.
1: Nou, huisartsen melden ook bij ons hoor.
0: Echt waar?
1: Jazeker.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wat vind ik een beetje vreemd.
1: Nou ja, huisartsen maken zich ook wel eens zorgen om mensen. En kijk, ik benijd huisartsen niet. Hè. Ik denk dat die zijn inmiddels een soort speel in het web geworden in Zorg Nederland.
0: Ja.
1: En die hebben volle praktijken. En die hebben denk ik ook niet alle aandacht voor iemand die... we noemen ze zorgmeiders, maar dat vind ik ook zo'n negatief woord. Maar zorgcritici vind ik een mooier woord. Mensen die heel zorgkritisch zijn. Je moet je voorstellen dat mensen natuurlijk verzamelwoede hebben.
0: Ja.
1: Die van alles verzamelen. Maar die bijvoorbeeld ook, waar een huisarts ook weet van... Ja, die bloeduitslagen zijn niet goed. Of er is te veel sprake van drugs of drankgebruik. Enzovoorts. Ja, dan, een huisarts heeft niet altijd tijd om... daar natuurlijk heel lang te leuren. Want dat is natuurlijk een beetje negatief gemaakt. Laat ik vertalen naar liefdevol aanmodderen. Dat is
0: liefdevol aanmodderen.
1: Ja, die term is niet van mezelf hoor. Die is van Harry Gras. Die mag genoemd worden. Maar liefdevol aanmodderen is natuurlijk wel een fantastisch woord.
0: Hmm.
1: Dat is wel wat wij doen.
0: Ja, dat is denk ik precies ook wat je zegt. Het is natuurlijk dat de huisarts gewoon de tijd niet heeft om liefdevol aan te modderen. Je hebt als patiënt heb je maar 10 of 15 minuutjes.
1: Ja.
0: En dan moet je alweer weg zijn, want er staat de volgende natuurlijk.
1: Precies.
0: Dus ik zie je naar je cd's kijken, want...
1: We hebben niks klaar gezet.
0: We hebben niks klaar gezet.
1: Nee.
0: Maar je kan nog een rollen stoontje draaien.
1: Zal ik er gewoon... Oh, dat kan ook nog een rollen stoontje. Wel lekker.
0: En trekje 13 staat klaar. Of,
1: brown sugar?
0: Ja.
1: Bruine suiker.
0: Ja, bruine suiker.
1: Kunnen we alle kanten mee op.
0: Ja, precies.
1: Ja.

0: En een roffeltje.
1: Ja, helemaal goed.
0: De Rolling Stones. Hij kan er geen groep van krijgen, nee, die Mick Jagger.
1: Prachtig, man. We veder hem gewoon weg. Dat is wel makkelijk in een radiostudio. Knopje naar beneden en straks niet vergeten om hem weer omhoog te doen. Nou, dat is goed. Pim, ja. Die veiligheidsregio Kennemerland, dat is ook weer zo'n instituut.
2: De GGD, ja.
1: Ja, en moest je daaraan wennen? Want, dat je, daar, want je kwam uit die psychiatrie en dan... Het is toch wel ook weer een hele eigen...
2: De organisaties zijn niet met elkaar te vergelijken.
1: Nee, dat geloof ik ook wel. Nee. Net zoals die GGD, want dan heb jij bijvoorbeeld de start van de corona meegemaakt?
2: Niet bij de GGD, Nee, toen werkte ik nog bij het VACT.
1: Ja.
2: In de bemoeizorg.
1: Ja. Even kijken, want wanneer ben je... 2018 bij de veiligheidsregio begonnen.
2: Ja,
1: zeg ik het goed?
2: Nou ja, eigenlijk ben ik toen in aanraking gekomen. Toen werd ik gevraagd om PSH te gaan doen. Psychosociale hulpverlening.
1: Ja.
2: Dat is opvang bij rampen, grote incidenten, calamiteiten. En dat ben ik al gaan doen toen ik bij Ingeest werkte.
1: Mm.
2: En toen ik bij de GGD ging werken, ben ik daarin in functie omhoog geklommen. Zo zou je het kunnen zeggen.
1: Dat is wel goed geregeld, hè, in Nederland. Die psychosociale hulp bij grote ongevallen en rampen.
2: Ja.
1: Zouden andere landen dat ook hebben, vraag
2: ik me. Geen flauw idee.
1: Nee, ik ook niet. Het is...
2: zou niet
1: maar vertel eens aan de mensen, wat gaat er dan gebeuren als er bijvoorbeeld een ramp is?
2: Nou ja, als er een ramp is en dan hebben we. Kijk, dan zijn er slachtoffers.
1: Ja.
2: En de eerste slachtoffers worden opgevangen door de brandweer, de politie, de ambulance.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook een heleboel mensen. Kijk, je moet je voorstellen bijvoorbeeld bij een groot treinongeluk of een grote flatbrand. Dan zijn er mensen die niet terug naar huis kunnen bijvoorbeeld. Of die tijdelijk eventjes opgevangen moeten worden. En dan zorgen wij ook voor een stukje mentale zorg. Dus je kan je voorstellen dat er, laten we als voorbeeld nemen, een grote ontploffing in een flatgebouw. Mensen die zo'n flatgebouw wordt ontruimd. En dan wordt er ergens in de buurt, vaak een sporthal of een school, wordt klaargestoomd als opvanglocatie. En er komen allemaal partijen bij elkaar. En onder andere de psychosociale hulpverlening. Dat is een samenwerkingsverband. Tussen allerlei instellingen in de regio, maatschappelijke en zorginstellingen, die vormen samen een team. En wij zorgen ervoor dat we de mensen een beetje mentaal opvangen.
1: Hmm.
2: En dat doen we aan de hand van een soort triagesysteem, waarin we heel snel proberen te scannen of iemand pluis niet pluis is.
1: Ja. En dan zo van, hoe erg is hij er psychisch aan toe?
2: Ja.
1: En
2: dus het zijn allemaal mensen die...
1: Als iemand er nou heel erg aan toe is, wat voor tools, om het maar mooi te zeggen, hebben jullie dan om zo iemand te helpen?
2: Nou, in ieder geval tijd. We gaan iemand gewoon tijd geven. Dus we proberen, stel dat iemand er echt mentaal slecht aan toe is, dan zullen we zorgen dat diegene afgezonderd kan worden in positieve zin. Dat we wat prikkels kunnen verminderen. Dat iemand, ik kan je voorstellen dat er iemand in een chaotische gymzaal niet heel prettig is.
1: Nee, maar dan, heel veel prikkels.
2: Heel veel prikkels. Dus we kunnen kijken of we met iemand een wandeling kunnen gaan maken. Of in een kleiner zaaltje. Of soms is het wel beter dat iemand snel naar familie gaat. Hè? Dat is in principe, we doen een beroep op mensen hun veerkracht ook binnen de psychosociale hulpverlening. En we doen ook aan waitful watching. Dat betekent precies wat het woord zegt, dat we even afwachten. Je lichaam en je geest reageren op een bepaalde manier op een bepaalde incident. We noemen het wel eens een abnormale reactie of een normale reactie op een abnormale gebeurtenis eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus je moet je voorstellen dat je een glas water even door elkaar in schudt. Zo'n sneeuwbal, weet je, wat je vroeger van die ballen waar sneeuw in zat. Dat gebeurt er met in je hersenpan ook ongeveer na een heftig incident. Maar dat betekent ook dat het meeste weer naar beneden dwarrelt.
1: Ja. Nou, het is natuurlijk zo, als je iets heftigs meemaakt, maak je adrenaline aan.
2: Zeker.
1: En dat duurt uren, een aantal uren voordat het zakt.
2: Ja.
1: En dan zie je eigenlijk pas de echte emotie.
2: Ja, en dus we proberen soms ook even te wachten. Hè, dat mensen gewoon weer even tot rust komen. En als dat niet lukt, dan gaan we wel ook direct passende zorg proberen te regelen.
1: En dan dag en nacht zijn jullie zeg maar op de achtergrond klaar.
2: Ja, ja, we zijn. Ik ben een van degenen die hard piket draaien. Dus dat betekent dat ik, als ik dienst heb, dat ik een pieper bij me draag. En die draag ik 24/7, 7 dagen in de week bij me. En dat betekent ook dat ik, als die pieper gaat, dat ik aan het werk ga.
1: Ja, ja, dan laat je alles uit je handen vallen, ja. Of je, ja, springt uit je bed. Ja. En dan,
2: ja. Ja.
1: Zo. Dus, is het al eens gebeurd?
2: Nog nooit. En dat is een goed teken.
1: Lekker, hè, die ontnuchteringen.
2: Ja, nee, ja, nee. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben het heel druk gehad met het Hanta-virus. Het Hanta-virus wat we een paar weken geleden op, oh, het schip hadden. We hebben
1: oh ja.
2: Dus daar hebben we het heel druk mee gehad.
1: In de zin van
2: dat we natuurlijk heel veel mensen hebben opgevangen die op dat schip zaten. Mm. Daar hebben we zorg aan geleverd. Maar verder zijn het vaak wat kleinere incidenten waar wij bij gevraagd worden. Denk aan een schietpartij. Een klein incident is dan ook, hoe noem je dat?
1: Qua hoeveelheid.
2: Ja, qua hoeveelheid mensen.
1: In de kwantiteit bedoel je. Ja.
2: Nou, je kan je voorstellen dat er een verschil is tussen een schietpartij waar mensen getuigen van zijn in de winkelcentrum.
1: Ja, ja.
2: Waarbij ook heel veel mensen meteen weer weg zijn.
1: Ja.
2: Dus dat we niet iedereen kunnen, de zorg kunnen leveren die daar getuigen van is geweest. Want mensen gewoon, die gaan naar huis, die gaan door verder met boodschappen, weet ik veel wat.
1: Ja.
2: Als je mensen natuurlijk in een flatgebouw hebt, waar ik het net over had, of in een trein of in een vliegtuig, bij wijze van spreken,
1: ja
2: dan heb je ze op een bepaalde centrale plek. En dat is niet altijd het geval. Nee. Je kan ook denken aan een ernstig ongeval. Op een schoolplein gebeuren nog eens nare dingen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
2: Nou, dan vangen we een klas op of een lerarenteam.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar dat zijn er wat kleinere incidenten.
1: Dus heel divers.
2: Ja,
1: dat hoor ik je eigenlijk vertellen.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Bijzonder. Nou, laten we even naar muziek gaan. Om even bij te komen van alle schietpartijen van Pim Joosten. Nu een zingende dame. Hè?
2: Een zingende dame, Tracy Chapman.
1: Ja, oké, okay, ja. Komt ze.

0: Ja. Hoe heet het ook alweer?
1: Tracy Chapman.
0: Chapman. Oh ja, ja, ja, ja, ja.
1: Fantastische
0: zangeres. Ja, ja. Pim, ja. Ik ben eigenlijk vergeten te vragen helemaal aan het begin. Welk jaar je geboren bent?
2: 78.
0: 78. Ja. Oh, lekker jong alles.
2: Ja, joh. Ik mag nog heel lang werken, heerlijk.
0: Ja, ja, dat ja, is... Ja, ja. Ja, werk je graag?
2: Jazeker. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Want ja, kijk al een beetje in de toekomst.
2: Ik ben ook graag vrij, hoor, overigens.
0: Oh, dat ook
2: ja,
0: wel.
2: Ja, zeker. Okay.
0: Want wat zijn je hobby's?
2: Oh, ik heb veel te veel hobby's. Ja, oh.
0: Radio maken?
2: Nee, radio maken, podcast maken tegenwoordig. Ja, ja, superleuk, ja. Absoluut. Nee, ik heb een grote tuin. Oh. Dus ik mag graag in de tuin rotzooien. Ik heb een oude oldtimer. Ik heb een oude Land Rover.
0: Die heb ik gezien. Ja. Dat was een bijzonder project. Hè?
2: Ja, een rijdend project is dat, ja, inderdaad. Ja. Ik rijd motor. Ja, dus ik heb een gezin. Ik heb 3 kinderen. Die moeten naar voetballen en naar musical en naar paardrijden.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik mag graag genieten van het Bourgondische leven. Ja, ik heb genoeg, genoeg te doen.
0: Bourgondische leven.
2: Ja, ja, zeker.
0: Dat is,
2: ja,
0: dat,
2: ja,
0: is heel,
2: ja,
0: heel leuk. Ik vraag dat omdat je eigenlijk... je bent ook voor jezelf begonnen.
2: Ja. Ja, ik werk part-time voor de GGD inderdaad.
0: Ja.
2: En ik werkte daarnaast dus voor een geest. Ik heb het lang gecombineerd met elkaar. Maar ik heb besloten om mijn geleerde lessen door te geven aan anderen. Inderdaad. Dat is
0: leuk, hè?
2: Ja, dat is ontzettend leuk.
0: Want als je wat ouder wordt, ja, je hebt zoveel kennis en ervaring. Nou ja, goed.
2: Nou ja, ik ben er ook zo op die manier een beetje ingerold, inderdaad. Ja? Ik ben ooit, er was een man opgenomen op de gesloten afdeling bij collega's. En die had zowel een schizofrene stoornis als een verstandelijke beperking. En die woonde in een instelling. En die afdeling had enorm veel moeite met dat psychotische beeld van die manier. En toen vroeg ze mij, Pim, kan jij niet eens een paar diensten daarmee lopen? Om gewoon dat team eens een beetje te coachen en te trainen.
0: Ja.
2: Om ze een beetje handvatten te geven hoe ze daar nou mee om moesten gaan. En toen dacht ik, ja, dat doe ik. Dat is hartstikke leuk. Wat een eer. Bedankt. En tegelijkertijd kwam er een team vanuit. Ik had een cliënt die werd ook bezocht door de thuiszorg. En dat team vond het ook heel ingewikkeld om met die manier om te gaan. En die vroegen mij ook van, goh, kan je niet eens een klinische les bij ons geven? Dus dat waren eigenlijk mijn eerste 2 klanten die ik had. En dat is denk ik ook alweer een jaar of 6 geleden of zo. Misschien al langer.
0: Ja.
2: En ik merkte dat ik daar heel veel plezier in had.
0: Oh, ja, ja.
2: En zo langzamerhand is dat uitgegroeid. Totdat ik een paar jaar geleden bedacht, nou, ik ga dat eens wat professioneler aanpakken. Dus dan laat je ze een website maken en dan laat je ze wat kaartjes drukken. En dan
0: Pim-joosten.nl.
2: Pim-joosten.nl, precies. Ja. En zo val je een beetje van het een in het ander.
0: Het zijn 3 kernwoorden, hè, die op je website staan. Coach, advies en
2: training.
0: Training.
2: Training, coaching en advies.
0: Ja, ja, ja, ja. En welke doe je het liefste van de 3?
2: Trainen en eigenlijk allemaal. Ik doe ze alle. Kijk, ik vind trainen heel leuk. Maar ik vind coachen, vooral coaching on the job, vind ik echt heel leuk om te doen. Dus gewoon met iemand meelopen en ingrijpen of niet. Of tips, tricks, nabespreken, feedback, feedback.
0: Oké, geef eens een voorbeeld.
2: Dat soort dingen. Nou, dat voorbeeld wat ik net, dat is het mooiste als ik daar even op doorga. Dat je meeloopt met iemand, dat je gewoon een dienst meewerkt. En dan meteen, als zij diegene hadden bezocht, dat je dan meteen kan zeggen, nou, ging het goed? Wat ging er goed? Kan het beter? Wat kan er dan beter? Heb ik tips voor je? Wat vind je er zelf van? Hoe zou je het volgende keer liever doen? Of anders? Of hoe reageerde die op je? Wat zou er gebeuren als je plan A doet? Wat zou er gebeuren als je plan B doet? Nou, dat coachen, onderzoeken met elkaar, dat is heel leuk. Maar ja, mijn beroep is bemoeizorger wat dat betreft. Dus adviseren vind ik ook heel leuk.
0: Ja, ja,
2: dus als een team in de knoop zit of mensen zitten in de knoop met elkaar om daar gewoon je ongezouten mening en advies te geven. Dat doe ik ook graag. Ja, maar zo werkt het wel. Je komt toch vaak van als buitenstaander kom je ergens, word je gevraagd om eens mee te denken over een casus. Dus dan is dat ook heel makkelijk om dat gewoon zo te droppen.
0: Ja.
2: Dat is wel heel leuk. Ja. En het is voor mijn hersenpan heel prettig om daar gewoon heel open-minded en heel creatief en out of the box op in te springen.
0: Ja. Maar het richt zich voornamelijk, denk ik, op de psychiatrie. Want andere disciplines hebben vaak toch moeite met psychiatrische patiënten.
2: Ja, je ziet voornamelijk in de verstandelijke gehandicaptenzorg, dus de zorgtak waar ik begonnen ben, dat als de psychiatrie erbij komt, dat ze dat heel ingewikkeld vinden.
0: Ja. Ik weet nog wel op de ambulance, ik kwam zelf uit de psychiatrie, dus ik voelde het per moment een beetje spannend, eigenlijk anders ook niet. Maar de A-verpleegkundige, dus de algemeen verpleegkundige, die er niet zoveel kaas van hadden gegeven.
2: Nee, de ambulance sector is een sector waar ik graag train. Waar ik ook mag trainen. Waar ik wel eens voor gevraagd word. Het is superleuk. Maar dat zijn natuurlijk inderdaad mensen die niet voor de psychiatrie gekozen
0: hebben. Nee, juist niet.
2: Het zijn natuurlijk vaak inderdaad allemaal verpleegkundigen die uit een ziekenhuis komen. Ja. Die natuurlijk op de spoedeisende hulp, intensive care. En die juist niet voor de psychiatrie hebben gekozen.
0: Nee.
2: Maar als je natuurlijk nagaat dat we 150.000 meldingen per jaar onbegrepen gedrag hebben.
0: Zo.
2: Waar de psychiatrie overigens maar een deeltje van is. Hè? Want we zien natuurlijk daarin ook, speelt ook middelengebruik. Mensen met dementiële belden spelen daar natuurlijk ook een hele grote rol in. Dus het is echt niet alleen maar psychiatrie. Maar het betekent wel dat een deel daarvan, ik weet niet precies welk deel, maar dat een deel daarvan ook in een ambulance terechtkomt. En dat daar, ik zie niet zelden dat mensen toch handelingsverlegenheid hebben op dat vlak. Dat ze toch niet weten, hoe ga je nou om met iemand die heel psychotisch is?
0: Ja.
2: Of hoe ga je nou om met iemand die zichzelf verwond heeft? Automutilatie, suïcidepogingen. Ja, dat zijn ingewikkelde casuïstieken. Waar die mensen niet voor gekozen hebben en ook niet heel goed in opgeleid zijn. Dat weet ik toevallig.
0: Ja.
2: Ik vind ook dat daar echt meer aandacht voor moet zijn. Maar goed, ja, dat vind ik.
0: Dat is toch vreemd, want ze gaan daar allemaal naar de... Oh, nog, dus een machine die nog even werkt. Nog, geeft niks.
2: Koffiezetapparaat dat daar verbruttelt.
0: Ze gaan allemaal naar de zogenaamde ambulance academie.
2: Ja.
0: Voor bijna een verpleegkundig, ik geloof 3/4 jaar zelfs. Ja. Redelijk intensief allemaal.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat er blijkbaar structureel weinig aandacht voor is.
2: Ja, ik verbaas me daar ook over. Maar ik heb daar ook niet zoveel invloed op over.
0: Maar hou je dan een algemeen verhaal over de psychiatrie? Of haal je
2: Het is
0: de groep?
2: Het is natuurlijk wat de groep wil.
0: Ja.
2: En wat mijn opdrachtgever wil.
0: Ja.
2: Maar ik heb laatst bijvoorbeeld SEC alleen psychose gedaan.
0: Ja. Dat is ook wel een van de meest heftige zaken die je, denk ik, als ambulance personeel tegen kan.
2: Ja, ik denk psychose en persoonlijke problematiek.
0: Welke?
2: Dus inderdaad de suicidaliteit, de mensen en de mensen die zichzelf verwonden, de automutilatie mensen.
0: Maar ja, dan wordt het alweer somatisch, hè? Want dan heeft iemand een wond en die moet verbonden worden.
2: Ja. En daar gaat dan vaak ook de focus op.
0: Ja, precies.
2: Terwijl die mensen ook iets anders nodig hebben.
0: Ja.
2: En dat zie ik in de praktijk nog wel eens niet gebeuren.
0: Is dat zo? Want de tijd dat een ambulanceverpleegkundige met zo'n patiënt bezig is, nou, misschien een half uur tot een uur en dan is het weer voorbij. Maar kunnen ze dan wel iets betekenen?
2: Ja, absoluut.
0: Ja,
2: tuurlijk.
0: In zo'n korte tijd?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, ik denk dat je in 10 minuten het verschil kan maken.
0: Oh.
2: Stel dat je een rit van 10 minuten hebt, dan kan je daar echt een verschil maken voor iemand.
0: Mm.
2: Door er gewoon simpelweg ook voor iemand te zijn.
0: Ja. Aandacht.
2: Gewoon te luisteren. Ja.
0: Ja. Ja. Bijzonder. En heb je nog meer doelgroepen, vaste doelgroepen eigenlijk, voor je bedrijf?
2: Nee, ambulancezorg. Andere meldpunten, andere collegialiteit, andere collega-groepen. Mensen die in de bemoeizorg werken, mensen die in de sociale opvangplekken werken, thuiszorgteams.
0: Heel divers.
2: Ja, noem het maar op. Ja.
0: Nou, lekker. We gaan naar muziek. Eens even kijken. Nummer 10. Naar wie gaan we luisteren, Pim?
2: Ja, we gaan luisteren naar een grote reggae-held. Zijn naam is Bob Marley.
0: Ja, heerlijk.

0: Zeg Pim, dit is wel een wat... Het lijkt een hele oude opname van Bob Marley.
1: Hij is ook wel oud, hè?
0: Ja. Maar ik wil ermee zeggen van dat hij... daarna was hij met zijn muziek wat breder. Qua meer instrumenten en met name de percussie en zo. Ja. En, dat vind ik zo knap aan die reggae. Dat zoveel verschillende instrumenten erin ingebracht worden. En dan die achtergrondzangeressen en dat soort dingen meer. Dus,
1: en dit was dan vrij kaal dan?
0: Ja, dit was vrij simpel in elkaar zitten. Maar niet minder leuk natuurlijk. Je bent in, samen met Hans van Klink in dit jaar 2026 zijn we aan een podcast begonnen.
1: Ja, superleuk.
0: Bemoeizorg, de parel van de zorg.
1: Ja, ga alle luisteren.
0: Ja. Precies. Te vinden op Spotify.
1: Ja.
0: Waarom? Waarom ben je dat gaan doen?
1: Nou ja, voor mij begonnen, we hebben dat in het begin van de show ook gezegd. Hè, van, het is een vak wat eigenlijk weinig mensen kennen.
0: Ja.
1: Als ik zeg, als mensen aan mij vragen, wat doe je voor werk? Ik werk in de bemoeizorg. Dan zeggen ze, wat?
0: Ja.
1: Dat kennen niet veel mensen. En terwijl het zo'n mooie, het is ook echt wel een upcoming. Als je gisteren één vandaag en dat soort programma's, dan zie je ook dat de bemoeizorg is wel een soort booming. En dat, misschien zie ik dat, daar heb ik een beetje oogkleppen op, omdat ik natuurlijk in het vak zit. Maar kijk, je ziet natuurlijk wel, we hebben met elkaar bedacht dat mensen dus allemaal in de wijk moeten wonen. We hebben ook bedacht met z'n allen dat mensen langer thuis moeten wonen. En we hebben natuurlijk een groot gebrek aan zorgpersoneel.
0: Ja.
1: Dus dat betekent ook dat we mensen gewoon ook niet meer altijd op kunnen nemen. Of in een tehuis kunnen stoppen, of in een plek waar ze wat meer begeleiding krijgen. Dus mensen zijn gewoon veel meer op straat en buiten en in hun woning. Dat betekent dat daar dus ook gewoon meer zorg nodig is. Maar die zorg, ja, die is er dus gewoon niet altijd. We hebben de financiële middelen niet altijd voor ons op de beschikking. Maar we hebben ook het personeel gewoon niet altijd. Dat betekent dus wel dat de zorgvraag niet minder wordt, maar dat we het minder goed kunnen handelen met elkaar op de een of andere manier. Ja, en dan komt dus toch een beetje bemoeizorg om de hoek kijken. Want wij zijn natuurlijk zorgverleners, wij zijn geen opgevers. Wij zijn niet zo snel ergens, wij schrikken niet zo ergens van. We vinden niet zo snel iets gek. We hebben veel geduld. Dus ik denk wel dat een mooie tak van de zorg is. Ook een parel van de zorg, vandaar ook de naam. Die overigens ook gewoon gejat is met toestemming.
0: Liever goed gejat dan slecht.
1: Nou ja, het is ook eerder wie eerder toekomt. Hè.
0: Ja. Dat, van wie is hij dan?
1: Het is ook van Hardy Gras. En,
0: en wie is Hardy Gras?
1: Rokers loop ik. Niels Mulder. Zijn gasten, mannen die het bemoeizorgvak al vele jaren langer dan mij uitoefenen.
0: Want hoe lang bestaat dat dan inmiddels?
1: Nou, dat durf ik je niet helemaal.
0: 10, 20 jaar?
1: Die paraatheid heb ik niet helemaal. Het zal een jaar of 20 zijn inderdaad.
0: Oké. Okay. Dat is eigenlijk voor een beroep relatief jong.
1: Ja, zeker. Het is begonnen eigenlijk een beetje in het Amsterdams, in de grote stad. Waarin natuurlijk mensen in de woningcrisis in die periode is het een beetje gestart. Dat mensen dakloos werden. En dat mensen gezegd hebben, ja, we moeten die mensen, die zitten allemaal op straat.
0: Ja.
1: We kunnen ze ook niet kwijt. Nou, daar is een beetje de bemoeizorg ontstaan. En we hadden natuurlijk in Maas gewoon ook een grote dakloze populatie. Die natuurlijk ook psychiatrisch patiënt waren. En waar we ook niet zo goed de plek voor hadden. En die zijn we, nou ja, daar is Rokers, loop ik en Jules Tielens. Dat zijn ook namen die ook in de podcast voorbij komen.
0: Ja, straatpsychiater, hè?
1: Straatpsychiater, dat is dus...
0: Hij praat ook zo.
1: Ja, zeker, zeker. En dat is natuurlijk wel een beetje waar het ontstaan is allemaal. Dus, ja.
0: Heb je eigenlijk de meest toonaangevende vakmensen

0: als eerste uitgenodigd voor de podcast?
1: Ja en nee. Want er zijn er echt nog wel meer. En ik ben wel op zoek naar een mooie mix van mensen. Dus ook mensen zoals ik, die gewoon het straatwerk doen, komen voorbij.
0: Ja.
1: We hebben Suzanne gehad, we hebben Chantal gehad. Nou, dat zijn gewoon echt...
0: Ook iemand van het Leger des Heils, hè?
1: Ja, Ferdinand hebben we gehad, van het Leger des Heils inderdaad. En er komen er nog velen.
0: Natuurlijk, want ja, waar streven jullie naar? Voor hoeveel?
1: We hebben geen streven.
0: Nee, maar ik bedoel, van, heb je een streven van elke week of elke maand?
1: Nee, we doen elke maand en proberen we een podcast om toch een bepaalde structuur in te brengen.
0: Ja.
1: Dus we proberen zo rond de eerste van de maand proberen we een nieuwe podcast op Spotify neer te zetten.
0: En als mensen dan Spotify aanklikken, wat moeten ze dan invullen?
1: Bemoeizorg, parel van de zorg.
0: Oh, dan is het al.
1: Ja hoor, dan krijg je meteen een heel rijtje van de... vanaf januari zijn we begonnen. Dus dan krijg je alle afleveringen voor je neus.
0: Ja. leuk.
1: Ja, het is ontzettend leuk.
0: Wat vind je er zelf zo leuk, hè?
1: Ik weet geen idee. Het is voor mij iets heel nieuws.
0: Ja.
1: Maar het is ook een beetje, het werkt een beetje verslavend.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel op de een of andere manier.
0: Oh jee.
1: Ja, dat heb ik weer. Ja.
0: Moet je nog afkicken ook.
1: Of gewoon doorgaan.
0: Oh, ja, dat is waar.
1: Ja. Ik heb niet het idee dat het slecht voor me is.
0: Nou, dan nodig je gewoon een keer een psychiater uit en dan gratis consultie.
1: Nou ja, we hebben zeker Jules Tielens al gehad. Maar er zullen er nog wel meer psychiaters gaan volgen. Absoluut. Ja. Er zijn meerdere onderwerpen die we echt nog wel... willen bespreken. En dat is ook het leuke, dat je mensen gewoon over een bepaald onderwerp bevraagt.
0: Maar het is allemaal gerelateerd aan bemoeizorg.
1: Allemaal gerelateerd aan bemoeizorg.
0: Maar waar zou je nog over willen praten dan?
1: Ik heb wel de crisisdienst, een psychiater van de crisisdienst op mijn lijstje staan. Ik heb nog wel een gerenommeerde naam nog wel op mijn lijst. Maar ook, ik heb ook een advocaat in mijn gedachten.
0: Oh.
1: En een bewindvoerder, een curator.
0: Oh, ja.
1: Maar een ervaringsdeskundige zou ik ook graag nog aan tafel willen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Nou ja.
1: Politie zou ook mooi zijn.
0: Politie?
1: Ja. Ambulance, waar we het net over. Maar om hun kant van het verhaal eens te belichten zou ook mooi zijn.
0: Ja. We gaan even naar muziek. Ik ben helemaal kwijt. Wie? Bluff.
1: Ik denk Bluff, met het nummer Vreemde Wegen.
0: Vreemde Wegen, en dat is track?
1: Nummertje 9.
0: 9, ja, want ik had 1 klaarstaan. Dat zal je net zien. Komt-ie, Bluff. Denk ik. Nee.
1: Het is live radio.
0: Ja, dat is wel live radio. Je moet natuurlijk wel op de goede knop drukken.
1: Ja, dat
0: is,
1: ik ben blij dat jij dat doet.
0: Ja, precies.
1: Dan ligt het niet aan mij.
0: Dan zie je, dan wordt het wat later op de avond. En dan uiteindelijk gaat het even mis.
1: Zit je zo lekker te kletsen inderdaad.
0: Precies.
1: Komt-ie.

0: verder van huis?
1: Nou ja, ik ben gelukkig thuis, dus dat scheelt. Pim, wat vind je zo leuk aan Nederlandse muziek?
2: Nou, dat ik het gewoon kan verstaan.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. En, want ja, ze nemen ze altijd over ja, die tekst hier, tekst daar. En dan denk ik, ja, die Amerikanen bijvoorbeeld, zingt er eentje in een zwaar accent. Ja. Nou, dan kan je dat hele Engels al niet verstaan.
2: Het gaat vaak ook te snel, inderdaad. Ja. Ja. Dus nee, ik mag graag Nederlandstalige muziek luisteren. Ja,
1: ja.
2: Met name Bluff, De Dijk, dat zijn door. Maar Golden Earring, een fantastische band natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, er zijn heus meerdere.
1: En nieuwe artiesten, kunnen die nog bekoren?
2: Ja, nou ja, nieuw, direct is ook niet nieuw meer. Maar die zijn inmiddels, geloof ik, ook, natuurlijk ook al, staan natuurlijk ook echt wel. Maar dat is ook echt wel, vind ik echt een fantastische band ook.
1: Ja, ja. Ja. Pim, ik zat net tijdens de muziek, zat ik me af te vragen. Heb jij bijvoorbeeld een beeld van hoe de zorg... misschien de bemoeizorg of de psychiatrie. Wat zou de meest ideale vorm zijn? Hoe kunnen we deze mensen... stel dat er bakken met geld zou zijn. Bakken met personeel. Nou, noem maar op.
2: Ja.
1: Het kost de maatschappij eigenlijk heel veel. Hè? Deze mensen die tussen het wal en het schip zijn geraakt. Mag ik dat zo zeggen?
2: Nee, ja. Ja, er zijn er een hoop die tussen het wal en het schip raken, zeker. Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik denk ook niet dat het nodig is. En ik denk dat we... Kijk, huisvesting is natuurlijk een probleem in dit land. Maar zeker voor deze doelgroep.
1: Ja. Niemand wil ze hebben.
2: Nee. Nee, zeker niet als je natuurlijk gewoon hier de opvang binnen wandelt. Dan zit daar natuurlijk een doelgroep die je eigenlijk niemand wil hebben.
1: Dus daar begint het mee?
2: Ik denk dat het daarmee begint. Ja, we hebben natuurlijk projecten als Housing First en Wonen Eerst. Ik geloof daar wel in.
1: Ja, ja.
2: Ik denk wel. Ik denk dat het niet hebben van een eigen plek. Als ik daar al aan denk, dat je niet gewoon een plekje voor jezelf hebt. Dus een eigen bed, maar ook een eigen badkamertje. Of een bank waar je gewoon op kan zitten wanneer jij wil en hoe jij wil. En weet ik veel wat. En dat je zelf een broodje kan pakken wanneer je dat wil. Het zijn, ja, een douche.
1: Ja.
2: Dat hebben die mensen allemaal niet.
1: Ik heb wel eens gelezen dat deze mensen eigenlijk alleen maar bezig zijn met overleven.
2: Ja. Dat zijn ze ook.
1: En dan zijn ze nog niet eens aan de drugs of de drank. Maar,
2: nee.
1: Want je hebt natuurlijk veel economische daklozen.
2: Ja.
1: Kom je die ook tegen?
2: Ja, komen we ook tegen. Ja.
1: En dan, dat lijkt me dan zo... Je gaat een hele andere mindset ga je in. Hè?
2: Ja, we hebben ook nog een groep die noemen bankhoppers.
1: Bankhoppers,
2: Hè? Dan hop je van bank naar bank. Dan slaap je bij vrienden op de bank. Maar dat betekent dus ook dat je elke dag met je tasje ergens anders bij iemand moet aanbellen. En moet vragen, hoe kan ik bij jou op de bank vanavond? Nee, dat is,
1: verschrikkelijk. Hè?
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat lijkt me vreselijk.
1: Ja.
2: Ik moet er niet over denken.
1: Je komt niet.
2: Nee, maar het doet ook iets met de mens natuurlijk.
1: Ja.
2: Je gaat er echt aan kapot. En binnen een paar dagen schijnt dat echt. Hè? Ze hebben bewezen dat je gewoon binnen een paar dagen significante achteruitgang hebt van je geestelijke en je lichamelijke gestel.
1: Ongelooflijk.
2: Dat is niet goed voor je.
1: Nee, nee.
2: Dus ik denk dat we met deze mensen huisvesten. Dat we daar zouden een heleboel mee opschieten.
1: Ja, ja. En dan vooral niet te duur. En dan vanuit hun huis.
2: Vanuit hun huis ga je kijken wat hun behoefte is.
1: Ja.
2: En kijk, je moet mensen ook niet allemaal beter willen maken. Dat willen wij natuurlijk ook wel heel graag.
1: Mm. Waarom niet? Waarom?
2: Nou, sommige mensen zijn daar niet bij gebaat. Het is helemaal... Het is,
1: ze zijn gelukkig zoals ze zijn?
2: Ja. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Absoluut. En natuurlijk is verslaving een ernstige ziekte. Maar als mensen daar gewoon redelijk goed op gedijen... En al pissen ze buiten de pot of al vallen ze een beetje op. Ja, nou ja, so what? Ik denk dat wij veel meer moeten verdragen ook in dit land.
1: Ja. Ja, de lontjes zijn wel erg kort.
2: Ja, hè? En onze maatstaven liggen enorm hoog. En dan kunnen echt... een heel gros van onze bevolking kan daar niet meer aan tippen. Kan er niet in meegaan.
1: Oh, ja,
2: dat lukt gewoon niet.
1: Ja, die vallen eigenlijk gewoon af.
2: Een groot deel van onze mensen valt al af of gaan afvallen.
1: Dat zie je ook
2: nog gebeuren. Ik zit wel een beetje somber in wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, nee, ja.
1: Maar dan, nou ja, dus Maar hoe komt het dan dat we die maatstaven...
2: Alles moet snel.
1: Die grens zo hoog hebben gelegd. Die lat zo hoog hebben gelegd.
2: Hoe dat precies...
1: Is dat gewoon een ontwikkeling geweest?
2: Ja, dat is denk ik een ontwikkeling.
1: Die we misschien zelf niet eens in de gaten hadden.
2: Nee, nou ja, ik denk ook dat social media daar natuurlijk een hele belangrijke rol in speelt. Alles gaat natuurlijk te snel.
1: Ja, ja.
2: We weten alles heel snel. We kunnen alles opzoeken.
1: Bob.com levert het binnen 24 uur. Ja, dat is toch ook niet normaal, denk ik dan.
2: Nee, dat is ook niet normaal. Vroeger moest je gewoon naar een winkel toe.
1: Ja,
2: ja,
1: of gewoon een week wachten.
2: En dan had je ook gewoon nog contant geld in je zak. Ja,
1: precies.
2: Ja, maar dat bestaat haast niet meer.
1: Ja, ja.
2: Ik moet mijn kinderen leren om met geld om te gaan zonder dat ze eigenlijk contant geld kennen. Want ze hebben een appie op hun telefoon.
1: Ja, ja. En ik hoorde straatpsychiater Tielens nog zeggen, eigenlijk sociaal bezig zijn. Dat is heel belangrijk voor mensen.
2: Absoluut.
1: De contact hebben met wie dan ook.
2: Ja. Ik denk dat wij mensen zijn niet gemaakt om eenzaam te zijn, om alleen te zijn.
1: Ja.
2: Ik denk dat wij mensen gemaakt zijn om in communities en roedels te leven, zeg maar. Wij zijn zoogdieren.
1: Ja.
2: Ja, dus ik denk dat wij veel meer met elkaar moeten doen.
1: Ja.
2: Maar ook dat we dus veel meer voor elkaar moeten zorgen. Als je dat natuurlijk inderdaad dat vergelijkt met Afrika, dan zorgen men er veel meer voor elkaar. En of je nou moslim bent of christen, dat maakt daar ook geen hol uit.
1: Oké.
2: We zorgen het met elkaar voor elkaar.
1: Ja.
2: En ik heb het idee dat wij dit in een land een beetje aan het vergeten zijn.
1: Ja. Nou, dat is een mooi streven. Meer zorgen voor elkaar.
2: Ja, dat zou ik de mensen toewensen.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Fijn, Pim. Dank je wel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: En leuk. We gaan als laatste nog wat draaien voor je. Kijk, daar hebben we het alweer. Ja.
2: ik zal het wel vertellen hoor. Ik heb natuurlijk heel veel cd's, maar we hebben nog eens gekozen voor een nummertje van Herman Brood.
1: Ook welke track was dat ook alweer?
2: En dat is track 5.
1: Track 5.
2: Rock'n'roll junkie.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: dat is me te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is...
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sport